0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Achterhoek. 4 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. In Rotterdam-Zuid is de afgelopen avond een bestuurder van een fatbike overleden nadat hij door de politie was aangehouden. De man werd staande gehouden en kon zich niet identificeren. Volgens omstanders was er daarvoor sprake van een achtervolging. Tijdens de aanhouding werd de man onwel en moest hij worden gereanimeerd. Dat mocht niet meer baten. De Rijksrecherche onderzoekt nu wat er precies is gebeurd, wat gebruikelijk is bij een overlijden tijdens een aanhouding van de politie. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Een stuk van een andere spoorstaaf lag op een van de rails, maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons tussen Rouen en Caen 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het onderzoek naar de oorzaak van het treinincident gaat overdag verder. Vereniging Eigen Huis kreeg in een paar weken tijd ruim 800 klachten over de verkoop van verduurzamingsproducten. Meer dan de helft, 53%, gaat over thuisbatterijen. Consumenten klagen onder meer over verkoop onder druk, misleidende contracten en het moeilijk kunnen annuleren. Ook zouden verkopers het rendement van batterijen soms veel te rooskleurig voorstellen en te zware of te dure batterijen aansmeren. Het meldpunt opende begin vorige maand na signalen over opdringerige verkopers. En Celine Dion zorgt in Parijs voor complete gekte onder haar Franse fans. De Canadese zangeres geeft in totaal 16 concerten in de Franse hoofdstad en afgelopen avond was het eerste van die serie. Voor die optredens waren ruim 400.000 kaarten beschikbaar. Zo'n 9 miljoen mensen probeerden er eentje te bemachtigen. Fans staan urenlang voor haar hotel in de hoop een glimp van haar op te vangen. De 16 concerten kunnen Parijs mogelijk honderden miljoenen euro's aan extra inkomsten opleveren. Het weer, her en der een bui bij 14 tot 18 graden en een matige aan zee tot vrij krachtige westelijke wind. Overdag krijgen we zon in het noorden en midden van het land en vooral wolken en regen in het zuiden bij een graad of 20. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: 6 uur. Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: De stafchef van de Oekraïnse president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat, onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Vorig weekend waren de Amerikaanse gezanten van president Trump, Witkoff en Kushner in Moskou en Kiev voor overleg. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. In Turkije, in het Aziatische deel van Istanbul, zijn dit weekend demonstraties geweest tegen het oppakken van een burgemeester van de oppositie, Dedetas. Die werd met 5 anderen in juli in het district Üsküdar gearresteerd op verdenking van corruptie. Zijn partij, Yeni Parti, noemt dit onrechtmatig en spreekt van een politieke vervolging van oppositiebestuurders door de AK-partij van de Turkse president Erdogan. Er zijn dit weekend 13 betrokkenen bij het busongeluk in het oosten van Zwitserland teruggekeerd in Nederland. Dat meldt alarmcentrale Eurocross. De repatriëring van de slachtoffers en andere inzittenden van de donderdag verongelukte OAT-bus gebeurt niet alleen met bussen, maar ook per vliegtuig en ambulances. Er liggen nog 11 gewonden in het ziekenhuis. Bij het ongeluk afgelopen donderdag vielen 5 dodelijke slachtoffers. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
3: Even kijken, pakketje halen. Check. Lunch met de kleinkinderen. Check. Coronaprik. Oh ja.
4: Doe de online zelfcheck en kijk of je de coronaprik kunt krijgen. Als je ouder dan 50 jaar bent en een kwetsbare gezondheid hebt, ben je met de prik beter beschermd. Bijvoorbeeld bij hart- en vaatziekten, longziekten of diabetes. Doe de zelfcheck op rivm.nl/coronaprik.
3: Ah, check.
5: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
6: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conference peren, een schaal van 1 kilo, voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: 18 plus, speel bewust.
8: Ja? Echt serieus?
9: Zo.
8: Wat een geld.
10: 50.000, potverdikke me.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
7: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.

0: van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
2: Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, waaronder de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalig oppositieleider Navalny of de letter N wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. De regeringspartij doet het slecht in de peilingen. De stafchef van de Oekraïense president Zelensky heeft gezegd dat de vredesonderhandelingen met Rusland volgende maand worden hervat onder bemiddeling van de VS. Ook het Kremlin had het eerder over het in de nabije toekomst weer van start gaan van de besprekingen. De presidenten van de drie landen ontmoeten elkaar eventueel pas veel later in het proces. Er zijn geen aanwijzingen dat de treinontsporing in Noord-Frankrijk van vrijdag het gevolg van een aanslag was. Dat zegt de aanklager in Rouen na een nieuw onderzoek. Er lag op het spoor een stuk van de rails van 300 kilo. Maar het is nog onduidelijk hoe dat daar terecht kwam. Er raakten bij de ontsporing van 5 treinwagons in Normandië 44 mensen gewond. Een 18-jarige vrouw die in kritieke toestand in het ziekenhuis lag, is buiten levensgevaar. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
2: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes en kweek je eigen microgroenten. Al snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
3: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
6: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: alles, want je krijgt nu Oppo Enco R5 Pro oordopjes, een snellader en een case cadeau. Kijk op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij Albert Heijn.

0: Lidl.nl/business.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
3: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
4: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Luister Regio 8 via FM, DAB Plus en de Regio 8-app. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
8: Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen twee eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrum-linksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het dodental van de brand op de veerboot bij de Filipijnen is opnieuw groter geworden en staat nu op 76. Reddingswerkers hebben de afgelopen dagen tientallen lichamen geborgen. 13 mensen, onder wie de kapitein, worden nog vermist. De autoriteiten doen onderzoek naar de toedracht. Volgens getuigen waren er 2 explosies te horen voordat de brand uitbrak. 43 van de 130 passagiers hebben de ramp overleefd. Met nog minder dan een week te gaan tot de parlementsverkiezingen in Rusland staat de oppositie onder steeds grotere druk, zo meldt het AD. Om verschillende redenen zijn kandidaten van de oppositie van de kieslijst geschrapt en soms zelfs gearresteerd. Het tonen van een foto van de overleden voormalige oppositieleider Navalny, of de letter N, wordt gekenmerkt als het tonen van een extremistisch symbool en bestraft. De Russen gaan vanaf 18 september naar de stembus. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
9: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
9: Bekijk onze trainingen op de

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
6: 7 stuurlen. Oh,
5: Alcantara bekleden.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
8: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
11: Zeebes Muziekbox.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Harmonie, kunst naar arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
2: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
3: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
4: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
6: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
9: In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Bij de eilandengroep Vanuatu worden na het zinken van een veerboot 30 opvarenden vermist. Het schip verdween onder water in slecht weer tijdens de overtocht tussen 2 eilanden van deze eilandengroep in de Stille Oceaan ten oosten van Australië. Reddingsdiensten hebben 15 opvarenden gered en tot nu toe 1 lichaam geborgen. Volgens de autoriteiten zijn er bij de harde wind mogelijk veiligheidswaarschuwingen genegeerd en was het schip overbelast. Vandaag gaan de Zweden naar de stembus voor een spannende nek-aan-nek-race bij de parlementsverkiezingen. Het centrumrechtse blok van premier Kristersson staat in de peilingen vrijwel gelijk met een centrumlinksblok. De premier hoopt door te kunnen regeren. Daarvoor heeft hij vermoedelijk de radicaal-rechtse partij Zweden Democraten nodig. Belangrijke thema's in de campagne zijn de economie, gezondheidszorg en de sociale voorzieningen. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
1: Hallo.

0: Heel veel deals bij Bol.
1: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
2: Met op zaterdag 19 september Michael Jackson Unplugged.
1: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.

0: designermerken gaan shoppen.
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Prima Hollandia.
4: Ah, het is een beetje domper weer. Maar wij zijn het Stronnetje op de radio.

Dissel, de nieuwe single van hem, Chansen. Daar begonnen we vanmorgen mee. Ik wens jullie allemaal een hele goede morgen. Welkom, nieuwe aflevering Prima Hollandia. Het is vandaag zondag 13 september 2026. En we gaan er weer gezellig tegenaan met groetjes en felicitaties. Lekkere Nederlandstalige, Duitsstalige muziek, instrumentale muziek. Het kan allemaal aangevraagd worden hier in de, bij regio 8. 03-14-65-2345. Dat is ons telefoonnummer. Wilma is de telefoniste vanmorgen. Je mag ook een mailtje sturen. Twan Apenstaatje. Regio8.nl, dus twan@regio8.nl of een appje 0647470022. Productie is vandaag in handen van Desiree, die haalt hier alles uit het systeem. En dan gaan we verder op in het programma, een leuke plaat voor jullie draaien. Nou, hoe makkelijk kan het zijn, hè? Inderdaad, het kost helemaal niks. Nee, alleen een beetje moeite. Ja, dat kan dan wel, hè? Geen punt. Goed, wat gaan we doen, jongens? De vaste items komen natuurlijk voorbij. Straks om 21:30 de Piraatplaat. 22:30 gaan we schakelen met Gerrit Vosses met het weekend weerbericht. De komende dagen eens even kijken wat gaat gebeuren. En om 12:00 stoppen we dan met de bekende meegeefdenken. Ja, buiten is het een beetje dompig weer. Een beetje triest weer. Maar goed, wat ik al aangaf, wij zijn het zonnetje op de radio. En tot 12:00 ben ik bij je. Mijn naam is Twan. En ik wens u allemaal een hele goede morgen. Zo, straks gaan we nog een artiest bellen. Natine, Rico Valenciano. Hele mooie naam. Die heeft een nieuwe single gemaakt. En voor de rest nog een hoop wetenswaardigheden. Ja, blijf lekker luisteren naar dit programma. En kom je overal een beetje achter, hè? Ja, dat denk ik ook. Goed. Ja, we beginnen met op zich een hele mooie plaat. Maar wel een triest bericht natuurlijk, wat ons afgelopen week allemaal ten gehoor is gekomen. Beste Twan, graag zou ik eventjes naar 9 het nummer Alma zien we ons weer van Andreas Cabellier op willen dragen. Aan alle slachtoffers en nabestaanden van het busongeluk met de Nederlandse OWAT-groep in Zwitserland. Ja, jongens, onze gedachten zijn bij hen.

Andreas Caballet, hi man, zijn we ons weer. 9:12 geworden, jongens. Ik heb een mededeling van het Natuurtheater in Zeddam. Vanmiddag om 2:00 zou daar een prachtig optreden ja, te zien en te horen zijn van de Ferme Jongens. Nou, dat wordt uitgeweken naar het dorpshuis in Zeddam. Dus het gaat allemaal wel door. Alleen in verband met de slechte weersomstandigheden heeft de organisatie gezegd van, nou jongens, we wijken uit naar het dorpshuis in Zeddam. Vanmiddag om 2:00 dus daar de Ferme Jongens met een prachtig concert. Een Gelderse vijfmansformatie speelt nederpop door de jaren heen. Bekend van een meezingen repertoire met een nummer die je net even niet verwacht. Dat vanmiddag dus om 2:00 in het dorpshuis in Zeddam. Dus de Ferme Jongens en niet in het Natuurtheater. En voor meer informatie kijk even op de site www.natuurtheaterzeddam.nl. Dan kunt u alles nog eventjes op terugvinden. Twan, goedemorgen. Graag wil ik een plaat aanvragen voor alle luisteraars van Regio 8. Als het kan, Hedy Lester met De Malle Molen. Hé, dat is lang geleden dat we die gedraaid hebben. Groetjes en een fijne zondag van Monique Engelbarts en Rudy Gengeling. Hij is mooi hoor. De Malle Molen van het leven, jongens. Daar draaien we allemaal in mee, hè? Zeker.

Chester en de malle molen van het leven. We gaan straks om 10 uur nog na 10 uur de lijnen openzetten voor 2 vrijkaarten van de wedstrijd De Graafschap NAC Breda. Het gaat allemaal gebeuren op de 20e september aanstaande. En dat natuurlijk hier in Doetinchem hebben wij hier 2 vrijkaarten voor, jongens. Als je denkt van, daar wil ik wel graag naartoe naar die wedstrijd. We zitten weer een klein beetje in de winning mood, heb ik begrepen. Ja, inderdaad, dus misschien moeten we die superboeren van ons even goed aanmoedigen. De Graafschap NAC Breda, we hebben 2 vrijkaarten. Straks om 10 uur gaan de lijnen open, dat geef ik precies aan. En dan kun je tot 11 uur eventjes een belletje plegen naar Wilma. Onder het nummer 0314-652345. Nu nog niet doen, maar straks kan dat wel om 10 uur. En tussen 10 en 11 kun je bellen daarvoor. En om 11 uur halen wij de winnaar uit de Hoge Hoed. En dan moet je wel even in de gelegenheid zijn tussen 11 en 12 eventjes de kaarten op te halen. Ze liggen hier klaar. En dan ben jij er volgende week bij. Ja, zeker de wedstrijd De Graafschap NAC Breda. We moeten de superboeren even een klein beetje ondersteunen. Hè? Wat ik al zeg, ze zitten al een klein beetje in de winning mood. Dus het gaat de goede kant op. Kijk, hartstikke mooi, man. We gaan een mooie instrumentale draaien. De Poeke DMG's met Time is Tide. Dat moet niet gekker worden, jongens. Twan, we willen graag een plaatje aanvragen voor Katrien Kuil, Ina en Jan, Toon, Halle, Gert en Annie, Erik en Miranda en Ria. En even kijken, Wijnand en José. We wensen alle luisteraars en regio aan een fijne zondag toe. En als het kan, Time is Tide.

Time is Night van de boeken die MG is, jongens. Speciaal voor Katrien Keul, Ina en Jan, Toon, Halle, Gert en Annie, Erik en Miranda en Ria en Wijnand en José. En we wensen alle luisteraars van Regio 8 een fijne zondag toe. Aangeboord namens Daan en Bianca Keul. Goeie keuze, hoor. Hartstikke leuke plaats, zeker. Goed, wij gaan verder met de volgende groetjes en felicitaties. Blijf lekker bellen, mailen en appen. En dan kunnen we ook een gezellig programma maken. Twan, goedemorgen en team. En opeens is het weer dat je twee dingen mist in mijn leven. Mijn zusje Nada en de hond Nira, die al 7 maanden in dierenpension Adelheid zit vanwege mijn Achillespees-blessure. Graag de plaat van Rob de Nijs zonder jou. Hartelijk dank namens Thea Vreeman. Thea, we gaan het speciaal voor jullie draaien. En natuurlijk heel veel succes met je Achillesblessure. Ja, dat is niet niks, jongens. Dat is niet fijn, nee. Maar toi, toi, toi. En snel weer aan op de benen, hè. Zo is het.

Prachtig nummer, Twittervelle plaats, jongens, van de Rob de Nijs en Zonder Jou. Twan, goedemorgen. Graag zou ik een plaat van Edwin de Eer willen draaien, die 16 september jarig is. Natuurlijk een plaatje voor hemzelf, aangeboren namens een hele grote fan. En als het kan, eventjes voor 9:30. Nou, we zitten aardig strak op schema en we gaan hem draaien, jongens. Edwin de E met het prachtige nummer Rode Wijn en Zonneschijn, jongens. Geeft dan nog een klein beetje zomerse klanken hier op de radio, hè? Ondanks de herfst al wel een klein beetje ingetreden is, ja. We gaan er wel even

Edwin, hoorde je met de rode wijn en de zonneschijn. We wensen hem natuurlijk aanstaande woensdag een hele fijne verjaardag toe. Ed, proficiat alvast, jongen. Zo, we gaan even kijken. Ja, zometeen naar de Piraatplaat, jongens. Rond 9:30 gaat dat gebeuren, over een paar minuutjes. We gaan terug naar 1968. Jazeker. Deze reden heeft ontzettend zitten poetsen om een singeltje schoon te krijgen. Maar volgens mij gaat het wel lukken en we gaan hem zometeen draaien. Maar eerst gaan we Cimino Rossi draaien met Rood Sint die Rozen. En die gaan we speciaal draaien voor onze telefoniste Ans. Jawel, want morgen wordt ze 80 jaar. Hey Ans, van harte proficiat. Namens Twan, Sebe, Robert, Desiree, Annette en Wilma. En maakt er morgen een hele mooie dag van. En dat zal ongetwijfeld best wel lukken, hè. We gaan het even muzikaal doen met Rode Rozen richting aan 80 jaar wordt ze morgen, jongens.

0: Lucie en Rood zien die rozen, jongens. Zo, het is 9:58 geworden en hoogste tijd om de piraatplaat te gaan draaien, jongens. Want rond die tijd draaien we altijd een pick-up, een naald en een singeltje. En gaan we terug in de tijd. We gaan nu schrikkelijk terug in de tijd. Ik heb het even gistermiddag opgezocht, gisteravond. 1968 is dit singeltje uitgekomen. En het is een Duitsstalige, jazeker, vandaag draaien we een Duitsstalige. Ik heb het over Heintje. Ja, tegenwoordig gaat hij in het leven als Hein Simons. En we zien hem af en toe nog wel eens op de Duitse tv voorbij komen. Maar toen was het Heintje. Die kleine Muppet, en die maakte het singeltje Ich bouw dir ein Schloss. Ja, en die gaan we draaien, jongens. Dat is onze piraatplaat van deze week.
1: De piraatplaat van de week. Uitgekozen door de IJsbeer en Lady.

ik klink best wel aardig ongeschonden, jongens, hè? Hentje, terug in de tijd naar 1968. En ik bouw die Ein Schloss. Dat was de pigaarplaat van deze week. En volgende week hebben we er weer een. Rond 9:30 dan gaan we er weer in draaien. En met dank natuurlijk aan de IJsbergen en Lady. Zo, jong geleerd is oud gedaan, zeg ik dan maar bij het volgende verzoekje. Want die is hartstikke leuk, jongens. Twan, goedemorgen. Kato van 5 maanden wil graag haar eerste plaatje ooit aanvragen voor opa Frans en oma Toos Wissink uit Silvolde. Nou, dat is toch geweldig. Vanmiddag vieren we de eerste keer hun verjaardag samen. En mocht het mogelijk zijn, misschien Jan Smit met Zolang je bij me bent. Dankjewel en een fijne uitzending. Nog groetjes daar in Zilvold en de omgeving. Maak er een mooie middag van. En de volgende speciaal voor jullie, jongens. En natuurlijk ook speciaal voor Kato, hè. Leuk, man.

Vriend Jan Smit hoorde je hier op de radio bij Regio 8 Prima Hollandia. 0314 65 2345, dat is ons telefoonnummer. Wilma is de telefoniste van morgen. Daar kun je bijna alles bij kwijt, geen probleem. Je mag ook een mailtje sturen, twan@regio8.nl. Dus twan@regio8.nl of een appje 06 4747 0022. Straks na 10 gaan we de lijnen openzetten, want ik mag 2 vrijkaarten weggeven voor de wedstrijd De Graafschap en NAC Breda. De 20e september gaat het allemaal gebeuren, volgend weekend. En als je denkt van, oh, daar wil ik wel heel graag bij zijn. Blijf even wachten nog. 10 uur zetten we de lijnen open, geef ik dat aan. En dan mag je tussen 10 en 11 even rustig bellen naar Wilma. Even je naam en de telefoonnummer achterlaten. Om 11 uur halen wij een winnaar uit de Hoge Hoed. En die gaat naar NAC Breda. Of naar de Graafschap NAC Breda. Ja, inderdaad. Op de Vijverberg hier. Volgend weekend gaat het allemaal gebeuren. De 20e. Twan, goedemorgen. Zou jij je nummer van Ernst Mossels zijn originaal Egelende Muzikanten kunnen draaien? Zoek maar een eigen keuze uit. De groetjes komen van Bianca van der Pennen. Nou, Bianca, ik heb een hele mooie uitgezocht. De bloemen grüßen van Ernst Mossels zijn originaal Egelende Muzikanten.

0: Dancemos, ons zijn originaal Egel en de muzikanten en de bloemen grüßen. Ja, leuk zag, hè? Echt de zondagochtendmuziek, jongens. Prachtig. Twan, wij willen graag een plaatje aanvragen voor Lidie Wissing. Lidie gaat een zware tijd tegemoet, staat hierbij. We wensen haar heel veel sterkte en denken aan haar. Zou het kunnen met Dick van Altena een arm om haar schouder? Groetjes van Willy en Trudy. Zeker kan dat.
1: Twan van Zee, regio 8.
0: En natuurlijk, Lidie, wetenschappen, toi, toi, toi, toi en heel veel sterkte.

Dick van Altena. En sla een arm om je schouder. En dat is natuurlijk een mooi gebaar. Hè? Laten we een klein beetje omkijken naar elkaar. Zo werkt het wel. Hé, hey, de Palomas, die kennen we allemaal wel. Hè? Die maken een stukje muziek waar ze spelen de sterren van de hemel, zeg ik dan. En ze hebben een nieuwe single gemaakt. Moet er misschien nog een olie bij? Nou, dat gaat over de garage natuurlijk, hè? Inderdaad. Nou, we gaan eens even kijken of dat...

Moet er misschien nog olie bij? De nieuwe single van De Paloma's was dat, jongens. En inderdaad, het is echt een single. Ze hebben hem op single uitgebracht. En een paar weken geleden heb ik hem mogen bemachtigen. Dankjewel dan al voor Joyce. Ja, Joyce Custer. De drumster van de band. Zo, jongens, als we het dan toch over Zeddam en omgeving hebben. Natuurtheater Zeddam, die zo vanmiddag De Ferme Jongens presenteren in het Natuurtheater. Maar in verband met de slechte weersomstandigheden verkassen we vanmiddag naar het dorpshuis in Zeddam op het Gerrit Varwijkplein. Het gaat vanmiddag gewoon om 2 uur van start. De Ferme Jongens, de Gelderse vijfmansformatie. En die speelde nederpop. En dat gaat allemaal dus gebeuren in het dorpshuis in Zeddam om 2 uur. Houd in de gaten. Voor meer informatie kunt u altijd nog even kijken op de site www.natuurtheaterzeddam.nl. Niet dat u dadelijk onderin het zand gaat staan te kijken van waar is iedereen? Nee, iedereen is in het dorpshuis nog bij deze. Een beetje verliefd van André Hazes gaan wij draaien. Morgen Twan en medewerkers, we lusteren weer lekker vanuit Vassenveld. Morgen, de 14e september, is mijn wederhelft Diana te pasjarig. Alvast van harte proficiat. En zou het kunnen met een plaatje van Hazes. Groetjes van Erik en namens Erik en Theo en Ilona. En, Erik uit Vassenveld, Poggedam, hè, inderdaad. Beetje verliefd Hazes, speciaal voor jullie, jongens.

0: André Hazes zijn een beetje verliefd, jongens. We gaan met de laatste aan de haal. Want anders redden we het voor Tine niet. Wij gaan zo meteen naar de koffie en de koeken, hoor. Maar eerst, Twan, goedemorgen. Je weet dat ik een kunstenaar ben. Ja, dat weet ik, Bob. Je bent zeker ook een kunstenmaker, maar ook een kunstenaar. En nu kreeg ik afgelopen woensdagmiddag een melding van een hele goede vriendin van mij. Ze mailde: Bob, je staat in de krant. En dat is de krant die alleen bij mij in de buurt is. Ik zal de site eventjes doorgeven, zodat de mensen op Google kunnen kijken. De site heet Blik op Lisse en dan /teilingen.nl. Nou, daarom vraag ik Kunst aan de Muur van Harry Jekkers aan. Zou je dat voor 11 uur kunnen draaien? Groetjes van Bob Stroek uit Sassenheim. Bob, de groetjes terug. Wens jou een hele fijne zondag. En zeker gaan we hem voor jou draaien, jongens. Harry Jekkers, Kunst aan de Muur.
1: Een lied over snobisme. Muziek. Snobs, dames en heren, zijn net uien. Schil na schil na schil na schil na schil na schil. En geen kern. En ze zijn om te janken ook trouwens. Er hangt kunst aan de muur.

wat je slaat. Maar om hun pols, de nieuwste Rolex, gaan ze mee met hun tijd. Kopen ze zo'n oude Solex, die nog fantastisch 30 rijdt. Ze roken dun heel light en geven vuurtjes met een

Jozefine. En na het joggen met Janet. Met Jeroen en met Jeroen. Maar wel met een condoom. Wat zijn ze anders dan de rest?

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen. Lekkere van
1: Albert Heijn. Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant.
3: In de Achterhoek regelen we het samen.
4: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
5: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
6: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
7: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
8: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
7: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
10: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
11: Zeg het!
10: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, €3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
14: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
15: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. Op de Duitse snelweg A2 bij Hannover is donderdagavond een dronken vrachtwagenchauffeur uit zijn cabine gevallen, waarna zijn truck met oplegger nog 2 kilometer zonder bestuurder doorreed. Het AD meldt dat de chauffeur rond middernacht bij het verlaten van een parkeerplaats van koers raakte, op meerdere stenen botste en toen uit zijn vrachtwagen viel. Uit onderzoek bleek dat hij een te hoog alcoholpromillage in zijn bloed had. In de straat van Hormuz is vannacht opnieuw een schip aangevallen met een onbekend projectiel, zo meldt de Britse Maritieme Dienst. Het is niet duidelijk waar het zich bevond en wat de schade is. Ook de toestand van de bemanning is niet bekend. Ook in het zuiden van Saoedi-Arabië was vannacht weer oorlogsgekletter. De Houthis hebben daar met drones en raketten een militaire basis aangevallen. Daarbij zouden 2 gewonden zijn gevallen. Bij slecht weer op de Javazee bij Indonesië is een veerboot met 243 mensen aan boord vermist geraakt. Er zijn inmiddels 102 passagiers gered, er is 1 dodelijk slachtoffer geborgen en er wordt nog gezocht naar 140 opvarenden. Het schip was onderweg van Surabaya naar het eiland Borneo. Het is niet bekend wat er precies met het schip is gebeurd. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: nl/business.
1: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
2: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Prima,
7: zo, de koek en de koffie hebben we achter de kiezer, jongens. En dat betekent dat we er weer een uurtje tegenaan kunnen. Regio 6 minuten over 10 geworden. Welkom, tweede uurtje Prima Hollandia. De lijnen staan er gewoon open. Lekker bellen, mailen en appen. 0314-652-345. Dat is ons telefoonnummer. Wilma is de telefoniste vanmorgen. Je mag ook een mailtje sturen. twan@regio8.nl. Dus twan@regio8.nl. Of een appje 0647-470022. Productie vandaag in handen van DCR. Die haalt hier vandaag alles uit het systeem. En dan draaien we verderop in het programma Leuke Plaat. Nou, hoe mooi kan het zijn. Hé, hey, we hebben ook de speciale lijnen opengezet. 0314-652-345 voor 2 vrijkaarten van de Graafschap NAC Breda. De 20e aanstaande volgend weekend gaat het allemaal gebeuren. Op de Vijverberg in Doetinchem. Smiddags om 16:45 begint die wedstrijd. Als je denkt van, oh, daar wil ik graag bij zijn. Nou, eventjes een belletje plegen naar de studio van Regio 8. En wij schrijven je naam en telefoonnummer op. En om 11 uur halen wij een winnaar uit de Hoge Hoed. Je moet wel even in de gelegenheid zijn om tussen 11 en 12 even de kaarten op te halen. Ze liggen hier klaar. En dan ben jij bij de Graafschap NAC Breda volgend weekend. Nou, hoe mooi kan het zijn, jongens? He? Geen enkel probleem. Goed, we gaan K3 draaien. Jazeker. Hoi, wij zijn Daantje en Bente. En we willen graag een plaatje aanvragen voor Bentes vader. Omdat hij 44 is geworden. Zou het kunnen iets van K3? Zou hartstikke leuk zijn. Nou, dat gaan we zeker doen. En wij hebben gekozen voor Kusjesdag.

0: Prinsjesdag van K3 op speciaal bezoek hier in Prima Hollandia op regio 8. 12 minuten over 10. En we zeggen goedemorgen Rico Valenciano.
1: Een hele goedemorgen op deze zondag.
0: Ja, prachtig man dat je even tijd maakt voor ons op de zondagochtend. Wat een mooie achternaam heb jij, Rico.
1: Ja, Valenciano. Ook de omgeving waar ik woon.
0: Ja, want je woont in Spanje, heb ik begrepen, hè?
1: Ja, dat is correct.
0: We hebben rechtstreeks verbinding met Spanje, jongens.
1: Absoluut. En de zon straalt.
0: Nou, fantastisch. Dat is een stuk beter als hier in de Achterhoek. Want het is een beetje dompig, mistig weer. En het miezert. Dus wat dat betreft zit jij wel aan de goede kant, Rico.
1: Dan wordt het tijd voor een vrolijk liedje, denk ik, hè?
0: Ja, zeker. We gaan zeker een mooi vrolijk liedje zo meteen draaien hier op de radio. Want je hebt een... het is eigenlijk een debuut. Het is de eerste nieuwe single van jou, hè?
1: Ja, dat klopt. Het is compleet helemaal nieuw.
0: Ja, ik voel me rijk als een sheik. Nou, dat klinkt hartstikke goed, toch?
1: Ja, dat is heerlijk. Het is ook een heerlijk gevoel.
0: Ja, hoe is het nummer eindelijk ontstaan, Rico?
1: Nou, ik ging een wandeling maken met Willem Bart.
0: Ja, die kennen we wel hier. Ja.
1: En die kennen we wel, hè. Ja. En die zong het. Die zong het. Ik zeg, joh, wat een leuke tekst. Mm-hmm. Hij zegt, joh, is het niks voor jou? Is het nu een liedje voor jou? Dus... daar is eigenlijk het succes van het liedje mee ontstaan. Want ik heb het liedje vertaald op een gegeven moment naar een Spaanse dame. Mm-hmm. En in het liedje gaat er eigenlijk, als ik in je donkere ogen kijk, dan blijf ik je altijd trouw. Nou, dat vond ze zo bijzonder. En toen hebben we besloten het nummer op te nemen en er ook een hele mooie videoclip bij te maken.
0: Ja, die heb ik gezien. Die is hartstikke mooi geworden, hoor.
1: en dan die dame uit die clip is ook de dame waar het liedje voor is gezongen.
0: Ah.
1: Dus het kwam allemaal heel mooi samen. En het is een genot om het te mogen zingen.
0: Ja, prachtig. Inderdaad, luisteraars moeten vanmiddag maar eens even op YouTube kijken. Kan helemaal niet missen. Rico Valenciano. En dan Rijk als een sheik. Ik voel me rijk als een sheik. Nou, dat kan niet missen. En dan moet we eens even kijken. Maar hij is hartstikke mooi geworden, hoor.
1: Ja, daarom. En ik kan een tip geven, hè. Als een man dit voor zijn vrouw zingt, dan laat ze je nooit meer los.
0: Kijk.
1: Zo'n leuke tekst.
0: Ja, absoluut. Dat zijn berichten, Rico, hè?
1: Ja, absoluut. Daar gaat het om, vooral op de zondag, hè?
0: Ja, zeker weten. Hey Rico, de single is nog niet zo gek lang uit. Al goede reacties links en rechts?
1: Ja, het is nu een week gaande. Mm-hmm. En heel veel positieve, leuke reacties.
0: Ah, mooi.
1: Ja, mooi. Alleen maar mooi.
0: Ja,
1: heel mooi zelfs.
0: Inderdaad.
1: Ja.
0: Hey, jij treedt ook daar in Spanje op, Rico?
1: Ja, bij gelegenheden zeker wel. Ja,
0: ja en dat moet natuurlijk langzaam een beetje gaan groeien. Maar met zo'n single gaat dat denk ik wel goed komen, denk ik, hè?
1: Ja, het is vleurig, het is zonnig, het is vrolijk.
0: Ja, zeker.
1: En Nederland staat ook in de planning om optredens te gaan doen.
0: Ah, mooi man. Hartstikke goed, zeg. Hey, we gaan hem draaien zometeen, Rico. Absoluut. Als mensen wat meer willen weten, wij zeggen, op de sociale media ben je te vinden, hè?
1: Absoluut, ja. Overal.
0: Ja. Kan niet missen. En dan moeten mensen maar eens even googlen. En dan gaat dat helemaal goed komen. Ik vond het hartstikke leuk je even gesproken te hebben. Ik wens je natuurlijk heel veel succes met je debuutsingle.
1: Dankjewel.
0: En mocht er weer wat nieuws onder de zon zijn omtrent jou, dan bellen we elkaar op de zondagochtend nog even een keertje op, hè?
1: Dan spreken we af. Dat gaan we zeker doen.
0: Hartstikke goed, man. Nou, dan gaan we hem draaien. Dankjewel. Fijne zondag. Geniet van het zonnetje daar in Spanje. En tot snel, Rico.
1: Nou, dat gaan we zeker doen. Ik wens iedereen een hele goede zondag ook.
0: Ja, dankjewel. De groetjes daar, hè.
1: Oké.
0: Hoi.
1: Adios.

0: van Rico Valencia, van Valenciano. Ja, dat mooie naam, hè, inderdaad. En ik voel me rijk, dat was de titel. Hij woont in Spanje en het is de debuutsingle, de eerste single van hem. En nou, we gaan er nog wel meer van horen, hoor. Absoluut. Goed, wij gaan naar Duo de Koning. Zij draagt een ring. En die gaan we draaien voor Antonia Ageling, die de 11 september 11 jaar getrouwd is. Regio 8, broer en zus. En even kijken, van Gerard en Dini. Benny en Hermine, bedankt speciaal voor de tweelingzus Lidie Gerard, die goed voor mij zorgt. En voor Benny Zweers, aanstaande woensdag wordt hij 78. En voor Alwies van Os uit Etten. De groetjes komen van Dini en Gerard. En wij gaan de ring draaien van de Duo Onbekend, hè?
1: Van Zee, regio 8.

verhouding en zij draagt een ring. Zometeen om 10:30 gaan we schakelen met Ger Vossers. We gaan eens even kijken wat het weer de komende dagen gaat doen. Maar eerst hebben we nog weer wat groeten en felicitaties, jongens. Wij gaan Sierra Madre draaien van de Schützenjäger. Hallo Twan, hierbij willen we een plaatje aanvragen voor Gertje Hebing, die afgelopen vrijdag 60 is geworden. Als ik aan Sierra Madre van de Schützenjäger. Was gisteren een gezellig feestje bij het centrum, aangeboord namens de familie Hebing. Nou, bij deze dus. Dan hebben we de volgende. Beste Twan, graag een leuk plaatje van Saskia Sanders, die vandaag jarig is, 55, maar nog steeds een jonge blom. Gefeliciteerd namens Theo en de kinderen. En als het kan, rond 9:50. Nou ja, we zitten wat later, jongens. Super, bedankt, staat erbij. Dan gaan wij een plaat draaien voor Betty van Aals. Die is gisteren 80 geworden, namens Stef en Riet Vinkervleugel. En ik hoop dat Sierra Madre voor jullie ook goed is, want we schuiven even wat dingetjes in elkaar. Want we hebben hier bijvoorbeeld Rood zijn de rozen van Simino Rossi. Ja, die hebben we vanmorgen al gedraaid. Dus dat doen we Sierra Maat erbij. Hallo Twan, zou je een plaatje willen draaien voor Betty van Aals? Ze is gisteren 12 september 80 geworden. Lieve groetjes van Martin en de kinderen en de kleinkinderen. En ik hoop dat het goed is, jongens, dat jullie ook Sierra Maat voor jullie gedraaid wordt. Want wat ik zeg, Rood Sint de Rozen hebben wij vanmorgen van Simino Rossi al gedraaid, hè? Inderdaad. Nou jongens, handjes omhoog. Lichtjes aan. En dan gaan we Sierra Maat. De Schützenjäger.

0: Sierra met Sierra Madre del Sur. Blijft een fantastisch mooi nummer, hè, inderdaad. Goed, wij gaan naar André van Duin met het pizzalied. Maar niet gek geworden, jongens. Twan, goedemorgen. En de luisteraars van Regio Eigenlijk wil graag een plaatje aanvragen aan onze begeleiding Kelly van Dillen. En als het kan, André van Duin met het pizzalied. Aangeboord namens één lieve dame van de Dr. Blomstraat. Jawel, uit Weel. De vriendelijke groetjes van Dirkje van de Meijden. Nou, Dirkje, we hebben hem klaarstaan en we gaan hem speciaal voor jullie draaien.
1: Regio 8.

0: En wachten nog. En wachten.
1: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vandaag hebben we toch met heel ander weer te maken dan gisteren. Gisteren hadden we nog wel wolkenvelden, maar ook nog wel zon en aangename temperaturen. Afgelopen nacht was het niet koud, 16, 17 graden de minimumtemperatuur. Maar er viel ook al wat regen. Ja, en daar hebben we vandaag ook mee te maken. Het is een dag met veel bewolking. En in de loop van de ochtend en vanmiddag hebben we ook te maken met regenachtige weer. De regen die trekt wel geleidelijk aan het oosten weg. Maar het zal nog tot in de namiddag duren voordat het in die hoek ook droog werd. In de Achterhoek en de Liemers. In het westen van de provincie hebben ze dan wel wat zon. Bij ons zal het heel mondjesmaat of heel moeilijk gewoon. Ik denk niet dat we de zon zien. En de wind die waait matig uit het noordwesten en dan met 20 graden. Vanavond is het droog, dan zijn er brede opklaringen. En komende nacht dan is het vrij helder. Het koelt dan af naar een graad of 14. Er is weinig wind. Kan dan gemakkelijk wat nevel of mist ontstaan. En de maandag begint dan wel gries. Maar in de loop van de ochtend komt de zon de deur. En de rest van de dag dan hebben we wolkenvelden, zonnige perioden. En bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het dan 23 tot 24 graden. Heel aangename temperaturen. Maar in de namiddag wordt de bewolking dikker. En dan kan er alweer wat lichte regen vallen. En dan hebben we ook in de avond mee te maken. Maar in de nacht naar de dinsdag is het dan weer droog. Er is weinig wind en dan koelt het af naar 16 graden. En dinsdag begint ook droog met sneeuw en dan zon. Maar ook in de middag is er eerst nog wel een klein beetje zon. Maar we zien toch wel dat de bewolking geleidelijk aan dikker wordt. En in de namiddag dan volgen er vanuit het noordwesten buien. Verder tijd werd het nog warm. Het zal ook een beetje drukkend warm aanvoelen met temperaturen die kunnen oplopen naar 25 graden. Maar in de avond dan trekken de buien over. Er kan zelfs al een klap onweer bij zitten. Die gaan richting het zuidoosten. In de nacht naar de woensdag kan nog een enkele bui vallen. Maar later wordt het allemaal dreuriger. En ja, de hoeveelheid neerslag die kan oplopen tot in de dubbele cijfers. In de nacht naar de woensdag met woensdag overdag. Want dan vallen er ook nog enkele buien. De noordwestenwind is matig. En woensdag wordt het niet meer dan een graad of 19. Donderdag is wat dat betreft weer een dag waar een uitzondering is. Blijft dan droog met 19 graden. Maar vrijdag en zaterdag dan wordt het weer licht wisselvallig. Maar zondag dan wordt het weer een droge dag. Bunnen is wel wit weg, is volgende week zondag pas. Wat ligt dan ook erop dat we dan wel een wat langere droge periode krijgen. Dus op langere termijn. Met ook wel wat hogere temperaturen die dagelijks toch wel boven 20 graden uitkomen. Of dat helemaal doorzet, ja, dan mogen de komende week maar even blijven luisteren naar de weerberichten. Maar in ieder geval, de komende dagen werd het erg wisselvallig. Ik wens iedereen nog een prettige zondag. Holle droog en goed gewoon.
0: Dankjewel, Gerrit Vossers, voor het wijze weerpraatje. En wij gaan snel verder met de volgende groetjes en felicitaties. Maar eerst hebben we nog een mededeling. Want vanmiddag is een nazomerbelevenis in de Moezekattel in Mechelen, jongens. Het gaat vanmiddag om 2 uur beginnen tot 5 uur... met gezellige kraampjes, eten en drinken, met onder andere paling roken. En er is een soort modeshow wat er georganiseerd met schorten van vroeger. Nou, beleef het verrassende combinatie van schorten en de geschiedenis. Dat allemaal dus vanmiddag tussen 2 en 5 uur bij de Moezekattel in Mechelen. Op het Asbroek is dat te vinden, jongens. Ik kan helemaal niet missen. En als je niks te doen hebt, kom even langs, want het is echt de moeite waard. En hartstikke leuk en gezellig daar met van allerlei kraampjes en paling roken. Nou, die paling, dat gaat er wel in volgens mij, hoor. Heerlijk, jongens. Goed, wij gaan snel verder met de volgende. Twan, goedemorgen. Gisteren is onze schoonzus Betty van Aals

voor haar willen draaien. Van Oswald Sattler en Jantje Smit. Ik zeikte die bergen. Lieve groet van Gerard en Truus en Ger en Ans. Nou, we zitten ietsjes later. Maar we gaan er wel draaien, jongens. Ze waren ooit winnaar van de Grand Prix de Volksmuziek. Duitsstalige, ja... Duitsstalige wedstrijd met allerlei liedjes. Dat was nog eens mooi. Iets beter dan het Songfestival tegenwoordig, hoor. Absoluut.

Oswald Sattler en Jantje Smit en ik zei je die Bergen werkelijk gaan verwinnen van de Grand Prix de Volksmuziek. En dat is een, dat was destijds een songfestival voor de Duitsstalige landen. Dat was voor Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Zuid-Tirol. En hun hebben daar ook aan meegedaan destijds. En gewonnen toen. Ja, dat is jaren terug. Jammer dat dat er niet meer is. Maar ja, dat heeft ook alweer met geld te maken. Er zijn allemaal hele dure shows. En uiteindelijk gaat het dan van de tv af. Best wel jammer hoor. Absoluut. We gaan snel verder met James Last, morgens om 7, jawel. En die gaan we draaien voor de heer en mevrouw van Remen. Katrien Keul, Mieke en Chantal uit Zeddam, René en Nathalie uit Winterswijk, familie Bisseling uit de regio, zorg van de huiskamer van de Meulenbeek. En jullie krijgen allemaal de hartelijke groetjes van Ans Knies.

Klokje 7 uur geslagen, hè? Inderdaad. Morgens om 7. James Last blijft van een fantastische mooie plaat, hè? Absoluut. Ik heb een persberichtje van de Hooglandse Schutterij Sint Martinus in Braamt. Hallo, Twan staat erboven. Braamt laat weer wat van zich horen. De Hooglandse Schutterij Sint Martinus houdt zaterdag 26 september weer haar jaarlijkse schuttersfeest. Natuurlijk met een schietwedstrijd voor de leden. En wie wordt er dit jaar schutterskoning? Ook de jeugd kan weer schieten om de erebekers. Maar dit alles is pas in de middag. Zover niets vreemds. Verschil met andere jaren is dat we nu ook het keizerschieten op zaterdag gaan doen. In de ochtend komen we al om 11 uur bij elkaar om de schietwedstrijd voor de nieuwe keizer. Wie zal het deze keer worden? Wat verder nog bijzonder is, is dat we weer een nieuwe tamboersectie hebben. Kijk, dat zijn mooie berichten. 5 Braamse trommelaars en 1 uit Zeddam. Lang leven de samenwerking met Zeddam. Jazeker, jongens. Die gaan ons rond 3 uur weer begeleiden tijdens de rondgang door ons mooie dorp. Braamt. Dit is lang niet meer zo geweest, maar wij zijn er weer heel erg blij mee. Ja, dat kan ik me eens voorstellen, jongens. Verder staat op het programma een lekker hapje in de vorm van een barbecue. En om 8 uur 's avonds huldigen we onze jubilarissen en natuurlijk de nieuwe koning en de nieuwe keizer. Verder een bezoek aan alle inwoners van Braamt. Een verzoek aan alle inwoners van Braamt. Wij hebben sinds enige tijd een echte eigen Braamse vlag. Elk huishouden heeft er eentje ontvangen. Ons verzoek om alle inwoners is dan ook om zaterdag 26 september aanstaande die prachtige vlag uit te hangen. Wat zou dat een mooi gezicht zijn? Ja, jongens, dat moet je massaal even doen dan, hè. Twan, dat was het vanuit Braamt. Ik kom even langs op het schuttersfeest van de Hooglandse Schutterij Sint Martinus. Dat allemaal dus op zaterdag 26 september aanstaande, jongens. En ja, iedereen van harte welkom. Het is altijd weer een gezellig feestje door in Braamt, hoor. Absoluut. Goed, jongens, Richard en Robert ten Haven, die zijn de 15e jarig. Kijk aan, van harte afwas, jongens. Joke Thuis, die de 15e ook jarig is. Ans Elbers, die de 14e jarig is. Allemaal van harte proficiat namens Hans en Dini. Amigos op de radio en die legende van Babylon.

Amigos hoorde je en die legende van Babylon. Nou, ik had even we hebben een administratief foutje. Dat is denk ik wel verkeerd doorgegeven, maar dat maakt ook helemaal niet uit. We hebben een speciaal gedraaid voor Richard en Robert ten Haven. En die zijn allebei de 17e jarigen. Niet de 15e, maar de 17e bij deze. Dus eventjes keurig netjes weer rechtgezet. Hey, we gaan de Engelbewaren draaien van Marco Schuidemaker. En die gaan we speciaal draaien voor Liam. Dat is de begeleiding van mij, van Marieke Wolters, om precies te zijn. En we gaan samen naar afspraken. En we kunnen goed samen met elkaar praten. Groetjes komen van Liam. Groetjes aan Liam en van Marieke Wolters. Dus bij deze de Marco Schuidemaker. Ja, goh, ik kom er niet uit. Marco Schuidemaker met de Engelbewaren.

0: was dat. Dat had eindelijk denk ik al bewaren moeten worden. Maar ja, uiteindelijk is dat het oranje gebeuren. Nou goed, het kan gebeuren. Eventjes niet goed gelezen, jongens. Nou, met deze. Normaal gaan we draaien met Oerend Hart. Dan bij deze maar. Voor ome Tom Venhoeven, die de 12e jarig is. De jongens van Bosman. En voor Twan van Zee voor de hulp van het plastic maken op de maïskuil. De groetjes komen van Lois Bosman. Ja, de groetjes staan terug. En ja, we hebben de oosten weer hartstikke mooi binnen, jongens. Wat dat betreft zijn we er weer ontzettend blij mee, hè. En ook nog een goede oogst ook nog, jongens. Wat willen we nog meer, hè?
1: Ik zeg oeh!
0: We kunnen de winter aan zien komen.
1: Oeh! Ik zeg ah! Ah! Ik zeg oeh!

Nou, en oerend hart, jongens. We gaan met de laatste aan de gang. Twan, goedemorgen. Graag de plaat van Belinda Kinna met Het is mijn leven voor Benny Bosman, Benny en Ria Tedoshors. Tony Razing, het hele Primelandia-team. Twan van Zee, dankjewel. Belinda Kinna en Patrick van Bree. Groetjes van Olga en Erik uit Zevenaar. Fijne zondag allemaal. Toppers staat erbij. Nou, bij deze jullie natuurlijk ook een hele fijne zondag. En we gaan speciaal voor jullie draaien. Belinda Kinna, Het is mijn leven. Wij gaan naar de koffie en de koeken. En we zijn zo meteen nog een uurtje terug, hoor. Kein paniek. Met een lekkere Nederlandstalige en Duitsstalige muziek. Groetjes en felicitaties. En een wat

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes.
2: Gadver.
0: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
0: Milner.
4: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
0: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Harmonie, kunst na arbeid, Zeddam, presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA en Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
6: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
7: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Elektrisch en garantie?
10: 7 sturen.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Jongens, eten!
14: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
15: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
16: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw Giga Deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
17: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
18: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
19: De Duitse christendemocraat Söder van de CSU heeft gezegd bondskanselier Merz te steunen. En hij roept zijn partijgenoten op om datzelfde te doen. De bondskanselier en leider van zusterpartij CDU verkeert in zwaar weer na de recente grote verkiezingsnederlaag tegen de extreemrechtse partij de AfD in de deelstaat Sachsen-Anhalt. Söder geeft toe dat er wel discussie is over de positie van Merz, maar dat de partij zich niet door de AfD uit elkaar moet laten spelen. Er is op de sociale media een filmpje opgedoken van de aanhouding van de fatbiker die gisteravond in Rotterdam-Zuid na een achtervolging door de politie is overleden. Op de nog onbevestigde beelden is te zien dat 2 agenten de 51-jarige man op de stoep in bedwang houden. Hij lijkt om hulp te roepen en kreten van pijn te slaken. De Rijksrecherche roept op om het filmpje niet te delen en is op zoek naar meer beelden van het incident. We hebben deze zomer weinig overlast van muggen gehad. Dat komt door de hoge temperaturen en extreme droogte, zeggen onderzoekers van de Wageningen Universiteit. De zogenaamde muggenoverlastindex ligt 16% lager dan de laatste 5 jaar. Muggen hebben broedplaatsen met water nodig, zoals plantenpotten, emmers en schotels, waarin hun larven kunnen groeien. Deze broedplaatsen waren er dit jaar veel minder door de warme, droge zomer. En in België is zaterdagmiddag een man om het leven gekomen die op weg was naar zijn eigen bruiloft samen met zijn getuigen. Het ongeluk gebeurde volgens een bericht op nu.nl om 2:30... toen de getuige die de auto bestuurde de controle over het stuur verloor. De brandweer was snel ter plaatse, maar kon het leven van de bruidegom niet redden. De getuige is gewond overgebracht naar het ziekenhuis. Het weer bewolkt met veel buien, in het noorden ook de zon. Het wordt vanmiddag 20 graden bij een zwakke westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
20: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney- en Pixar-karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Specialist in tegels en sanitair. Max for Home, Fabriekstraat 1602 in Doetinchem.
3: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: In de Achterhoek regelen we het samen.
5: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
6: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
7: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
8: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
9: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op disneylandparijs.com.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pears sneakers sokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
11: Prima, ah, de koffie en de koeken hebben we weer achter de kiezen, jongens. En dan kunnen we er weer een uurtje tegenaan. Regio. 10:55 geworden, welkom. Laatste uurtje Prima Hollandia. Je kunt nog even blijven bellen voor groetjes en felicitaties. Mailen en appen, het kan allemaal nog eventjes. Wees er wel snel bij. 0314-652-345, dat is ons telefoonnummer. Twan, apenstaartje, regio8.nl. Dus twan@regio8.nl, dat is ons mailadres. En een appje, lekker op de 06, dat is lekker makkelijk. 06-47-47-0022. Je kunt daar niet op bellen. En je kunt ook geen hele gesprekken op de app voeren. Dat moet je niet doen. Gewoon even een tekstje schrijven naar 06-47-47-0022. En dan gaat het helemaal goed komen. We gaan Andrea Berg draaien met... even kijken, wat hadden wij voor titel? Ja, die gevuren hebben... Zwijgenplicht, inderdaad. En die gaan we draaien voor Anouk, Amanda, Richard ten Haven, Gert-Jan van Ginkel, Nienke te Kaart en Mariska. De roetjes komen van Frans van de Overstap, jongens.

Die gevuilen hebben een zwijgenplicht van Andrea Berg geworden, jongens. Zo, dan gaan we nog even een langs als leven draaien voor Ans Elbus, die de 14e 80 jaar wordt. Van harte proficiat namens Ans Eikelboom. En voor Ans Elbus nog een keertje, de 14e wordt ze 80. Namens Henny en voor Henny Krauts, die de 14e ook jarig is. En Rob Krauts, ook de 14e jarig. En jullie krijgen allemaal de hartelijke felicitaties van de kaartclub Calabel, als het goed is. Ja, langs als leven dus eventjes, jongens.

Van harte allemaal. En dat speciaal voor alle jarige jongens. Nou, daar gaan we er meteen een Burmese troon bij achteraan gooien. Dit keer wordt hij vertolkt door Proistus Gloria, jawel. Voor Joke thuis, die de 15e jarig is, gefeliciteerd. En namens Els Bakker bij deze dus, jongens.

de Böhmische Droom van Preußers Gloria dit keer, inderdaad. Even kijken. Harmonie Kunst en Arbeid in Zeddam viert het 100-jarig bestaan met een bijzonder concert. En dat gaat allemaal gebeuren op zaterdag 3 oktober en zondagochtend 4 oktober. Dan presenteert Harmonie Kunst en Arbeid KNA en Friends in concert. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen in Zeddam wordt voor de gelegenheid omgetoverd door een sfeervol theater, helemaal in de stijl van The Night of the Proms. Bezoekers kunnen genieten van een muzikale reis van ABBA, Wit in Temptation en The Phantom of the Opera en The Lion King. En daarbij krijgt Kunst naar Arbeid versterking van diverse gastartiesten uit Zeddam en omgeving. Ook slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank en zangtrio Velvet Fusion staan op het podium. En daarnaast laten solisten Nick Prins, Dorien van Dam en Maaike Helmink ook van zich horen. Dit theaterconcert is het hoogtepunt van het 100-jarig jubileum van Harmonie Kunst na Arbeid. Kaarten zijn verkrijgbaar bij Klein Obbink in Zeddam en online via knazeddam.nl. Mist dit niet. Zaterdagavond 3 oktober en zondagochtend 4 oktober. Dus een prachtig concert georganiseerd door Harmonie Kunst en Arbeid. En dat allemaal in het teken van het 100-jarig bestaan, jongens. Wees erbij. Eenmalig, zo is het. Oh ja, en daar kan ik ook nog wel even erbij zeggen. Daar krijg ik ook wat vragen over. Hoveniersbedrijf van Antwerpen in Zeram is dus... die hal is te vinden aan de oude Doetinchemseweg nummer 48 in Zeram. Nou, dat kan helemaal niet missen, jongens. Daar wordt het feestje gevierd. Hoi, Regio 8 zou graag Turbo Zingt van Walter Baron willen draaien. Willen aanvragen. Zou jullie die van mij willen draaien? Alvast bedankt en veel draaiplezier. Nou, dan gaan we dat dan zeker doen.

de bron, hoor je. En de turbo zingt, ja, inderdaad. Goed, jongens, we gaan een groep draaien, een Duitsstalige groep draaien. Ze komen uit Aken, ze jaren terug zijn ze begonnen en op een gegeven moment gestopt. En sinds anderhalf jaar zijn ze weer terug. En ik heb het over de groep Unheilig. Ze komen uit Aken en ja, ze maken ontzettend mooie muziek. Dit is de nieuwe single van hun, Liebe, Glaube, Monster. Ja, ja, weken nummer 1 gestaan in de Duitsstalige charts, zoals ze dat mooi zeggen. We gaan hem hier eens eventjes draaien in Prima Hollandia. Unheilig, Liebe, Glaube, Monster.

Glaube Monsterzeit. Unheilig Liebe Glaube Monsterzeit. Inderdaad, was de titel zo'n beetje, inderdaad. Even kijken. Ja, we gaan de diverse artiesten uit het oosten er voorbij laten komen. Twan, goedemorgen. We willen graag een plaatje aanvragen voor Diana te pas, die morgen jarig is. Zoek maar een leuk plaatje uit. Groetjes van Theo en Ilona en Tommy. En een fijne uitzending, dankjewel. En dan hebben we een leuk mailtje binnengekregen van Harry Stienissen. Goedemorgen, Twan en mede-collega's. Vandaag een leuk verzoekje voor onze presentator Twan van Zee. Volgende week, 20 september, sluit Twan alweer voor de 35ste keer het programma af om op maandag 21 september weer een nieuw te beginnen. Wie had het gedacht dat het programma nog bestaan zou? Maar bovenal nog steeds dezelfde presentator. Dus Twan, proficiat en klasse dat jij er ook nog steeds bent, want het programma gaat jou aan het hart, staat erbij. Ja, dat klopt wel. En een goed begin, maandag aan de 36e jaar. Dat wordt dit komt namens een trouwe luisteraar, Harry Stienissen. Dankjewel voor deze hele mooie mail. En inderdaad, volgende week bestaan wij Regio 8, 35 jaar alweer, jongens. En ook het programma Primolandia bestaat aan 35 jaar. We gaan morgen of volgende week wel even een klein feestje vieren. Absoluut, helemaal goed. Dankjewel en voor ons allen respect voor dialect, hè. Rij plat kunt praten, maar je niet laten, hè. Zo is het.

Het is het oosten en respect voor dialect, jongens. Ja, dan even een laatste oproep voor degenen die nog even gemist hebben. Want vanmiddag zo in het Natuurtheater Zeddam een optreden plaatsvinden van de Ferme Jongens. Nou, dat is, dat gaat in het Natuurtheater niet door, maar wel in het dorpshuis in Zeddam. En dat heeft allemaal te maken met de slechte weersomstandigheden. En dan zitten we natuurlijk in het dorpshuis in Zeddam lekker droog. Vanmiddag om 14:00 gaat het allemaal gebeuren. Iedereen hierbij van harte uitgenodigd. Ferme Jongens, een Gelderse vijfmans formatie. En die spelen de Sterren van de Hemel, heb ik wel begrepen. Voor meer informatie kunt u altijd nog eventjes kijken op www.natuurtheaterzeddam.nl. Dus vanmiddag niet in het Natuurtheater zelf, maar in het dorpshuis in Zeddam. De Ferme Jongens. En we wensen jullie natuurlijk allemaal heel veel plezier. De nieuwe single van Michel Wolsink. 2 weken terug was hij hier om hem te presenteren. Prachtige Duitsstalige single geworden. Das einmal eins der Liebe.

Michel Wolsink met de nieuwe Duitsstalige single van hem. Dat is Einmal eins der Liebe. En hij is al weer bezig met een tweede Duitsstalige single. Daar is hij met aan de hand. Dus daar horen we binnenkort ook wel weer wat van, hoor. Absoluut. Hey, we gaan er nog eentje draaien voor Jan Boel. Jawel. En Jan Boel, je krijgt de groetjes van Joyce en Nettie Bussing.

Arjen Jansen hoorde jij op de radio hier bij Regio Arts en Prima Hollandia. Zo jongens, ik had nog even een mededelingje over de Moezekuttel. Die hebben vanmiddag een nazomerbelevenis bij de Moezekuttel dus. En dat gaat vanmiddag om 2 uur van start, van 2 tot 5 uur. Met leuke, gezellige kraampjes, eten en drinken. Met onder andere paling roken, mocht je van palingen of zalm houden. Nou, die mannen die zitten daar ook. En een leuke schortenshow, een soort modeshow met verschillende schorten. Beleef het verrassende combinatie van schorten en geschiedenis staat erbij. En het mooie van het heel verhaal is, je bent van harte welkom, want de intree is geheel gratis. Dat allemaal dus in de Moezekuttel, de nazomerbelevenis. En iedereen hierbij van harte uitgenodigd dus. Goed, we gaan de nieuwe single draaien van Reinier Peters. Hij komt gewoon hier uit het Didamse. Ja, maar ook daar zit talent hoor. Nooit meer weg, dat is de titel.

0: nooit meer weg.
1: Een nieuwe single van onze grote vriend Reinier Peters. Wel, hij is ook nog eens een keer keeper van Lol 1, heb ik begrepen. Dat doet hij ook nog eventjes. En daarnaast maakt hij ook nog leuke muziek. De nieuwe single van hem, Nooit Meer Weg. Dat was de titel. Even kijken, we gaan Barbados draaien met een bosje rode rozen. Graag even een plaatje van onze zonnebloem-erenlid Jo Elijzen van de Meulenbeek uit Ulst. Want zij is vandaag jarig, aangeboord namens alle vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Zilvolde. En tevens voor onze plukkige muzikanten Sylvia Bussink uit Dinxperlo. Ze is vrijdag jarig namens alle plukkige muzikanten uit Dinxperlo van harte proficiat. Twan de medewerkers, bedankt en de groetjes dus van Rian. Nou, dan gaan wij hem toch eventjes draaien. Een bosje rode rozen. Hier is Barbara's op de radio.

Ja, zeker. Barbados en een bosje rode rozen. Luisteraars, voor de volgende week, als u denkt van ik wil volgende week een speciale verzoekplaat aanvragen, dat kan met de mail. Doe dat niet via de app, want dan zijn we het kwijt. Ja, want de app die gaat door de week zo gewoon met allerlei berichtjes door. En op een gegeven moment dan zijn we het berichtje kwijt. Dus even met een mail. twan@regio8.nl. Dus twan@regio8.nl voor een speciale verzoekplaat. Doe dat vast via de mail. Dan kunnen wij ons voorbereiden. Ook op platen die we niet hebben. Maar we hebben natuurlijk wel een hele grote collectie. Maar we hebben niet alles. Nee, dat is nou eenmaal zo. En volgende week bestaan wij 35 jaar. Regio 8, 35 jaar. Jouw streekvriend in de Achterhoek. En ook 35 jaar. Prima Hollandia. We zijn er best wel trots op. En we gaan volgende week ook echt een feestje vieren op de radio, hoor. Absoluut. Misschien nou een beetje gebak in de studio krijgen, jongens. En dan gaat het wel goed komen. Hè? Dus ik heb wat anders dan die koeken, hè.

dan kunnen ze me nog s'nachts van wakker maken. We hebben verse worst, een beetje witte brood erbij, een beetje jus. Oh, jongens toch. Ja. We gaan de ene en laatste draaien voor vandaag, jongens. Ai, ik ben verliefd.

Ai, ai, ai, ik ben verliefd. Een singeltje van Willem Bakker. Waar staat die jongens? De ene laatste. Goed, voor de volgende week, als u denkt van ik wil een speciale verzoekplaat aanvragen, een mailtje, heel graag een mailtje. twan@regio8.nl. Dus twan@regio8.nl. Ga niet zitten appen, want het heeft geen zin, want dan zijn we die berichtjes kwijt. En dat willen we natuurlijk absoluut niet. Dat zou jammer zijn. Dus voor speciale verzoekplaten en felicitaties en groetjes, een mailtje. twan@regio8.nl. Volgende week gaan we feestje vieren op de radio. Regio 8 bestaat aan 35 jaar, om precies te zijn, 21 september. Maar goed, de 20e volgende week, dan vieren wij ook met Prima Hollandia het 35-jarig bestaan van het programma. Dus dat wordt een feestje en dan mag je ons natuurlijk volgende week ook een beetje feliciteren. Nou, wij wachten er wel met spanning af wat het gaat worden. Met dank aan de telefonisten vandaag, Wilma en natuurlijk Desiree. Zij had de productie vandaag in handen. Heel veel plezier zometeen met Gerard met zijn chauffeurscafé. Wij zijn de volgende week weer direct naar Sebes Muziekbox. En fijne zondag en tot de volgende week!

0: Bij Albert Heijn spaar je nu gratis groente- en fruitdiskies met de leukste Disney en Pixar karakters. Zo maken we groente- en fruit eten nog leuker. Nu een gratis diskie bij elke 15 euro aan boodschappen.
1: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer- en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Met Buut

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. De man die gisteravond in Rotterdam tijdens zijn arrestatie onwel werd en daarna overleed, is een 51-jarige Rotterdammer. De politie pakte hem op na een melding over een gestolen fatbike en omdat de man geen identiteitsbewijs kon laten zien. Tijdens de aanhouding werd de Rotterdammer onwel. Hij schijnt om hulp geroepen te hebben. Op sociale media gaan beelden rond en het Openbaar Ministerie laat weten dat die zorgvuldig door de Rijksrecherche in het onderzoek worden meegenomen. De politie meldt dat vanmorgen bij een verkeersongeluk op de A28 bij het Drentse Bijlen een kind om het leven is gekomen. De andere inzittenden van de auto zijn zwaar gewond geraakt. Het gaat om 2 volwassenen en 2 kinderen. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het eenzijdig ongeluk vond vanmorgen rond 8:50 plaats op de afrit van de A28 bij Bijlen. Ambulances en politie waren snel ter plaatse, maar voor 1 kind mocht hulp niet meer baten. De politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Nadat verschillende vrouwen de afgelopen tijd in de nachtelijke uren in een recreatiegebied in Delft zijn mishandeld of aangerand, raadt burgemeester Alexander Pechtold aan om de komende tijd samen te fietsen en goed op te letten. Er zijn zeker 4 incidenten op het fietspad langs de A13 in het Delftse Hout geweest. Alle slachtoffers hebben aangifte gedaan. Afgelopen vrijdag riep de politie getuigen al op zich te melden. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, daar is die. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristie. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristie voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Harmonie, kunst na arbeid, Zeddam presenteert op zaterdagavond 3 en zondagmorgen 4 oktober KNA & Friends in concert. Dit is het hoogtepunt van de 100-jarige Harmonie. De bedrijfshal van Hoveniersbedrijf van Antwerpen tussen Braamt en Zeddam wordt omgetoverd tot een echt theater. Met medewerking van Slagwerkgroep Knap, Koor Weerklank, zangtrio Velvet Fusion en 3 soloartiesten is muziek te horen in de stijl van ABBA tot Within Temptation en van Phantom of the Opera tot The Lion King. Ga voor alle info en kaarten naar knazeddam.nl.
6: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
7: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Gerard Hogeweide.
11: Ja, daar zijn we weer. Op deze heerlijke dag. Het is vandaag, even kijken, de 13e september. Wereldmafketeldag. Nou ja, wat mij betreft, veel plezier ermee.
12: Het Chauffeurscafé op Regio 8.
13: Elke zondag van 12 tot 2.
11: En over Mafketel-dag gesproken. Ook deze dag. Tot aan de klok van 2 uur. En we hebben graag kaarten, dus blijf luisteren.

0: Ja, zo gaat hij gewoon voorbij. Heerlijke toch weer. Deze toch heerlijke dag vandaag. Qua temperatuur is het lekker buiten. Het is benauwd binnen. En buiten is het ook nog nat. Het regent. Ja, het regent. Dus ja, we hadden het wat nodig. Maar het begint ook wel heel snel te vervelen. Goed, in ieder geval, dit is de chauffeurscafé, ondergetekende mijzelf. Gerard, ik ben er dan de klok van 2 uur. Dus wat mij betreft, blijf er lekker bij. En ja, heb je nog nieuws? Wil je verzoekjes aanvragen? Of wil, ja, ook alle truckers zijn welkom. Hier in het café, want ja, de bar is in ieder geval geopend. Ja, kijk, ja, dat bedoel ik maar even, zijn we druk bezig. Goed, wat gaan we vandaag doen? Heel veel. We hebben in ieder geval de gastenkaart, die gaan we weggeven. Je weet, bij mij heel simpel, even WhatsApper naar 06-4747-0022, het woordje DRAN. En dan geef ik ze in ieder geval de komende 2 uur die kaarten weg. Wat hebben we verder? Nou, we gaan in ieder geval proberen contact te leggen deze uur met Dave Van Dam en Xilse Visser. We hebben een nieuwe single, Stapel de Stelts. Ja, ja, ik weet het niet, het heeft iets met TikTok te maken, maar goed, dat horen we dan zometeen allemaal. Als we ze te pakken krijgen. En het tweede uur hebben we Wilfried en Wildschwein. En ja, hij heeft een nieuwe single van Kom van het Dak Af. Ja, ja, nieuwe single, het is weer een cover, een ja, gerestyled nummer van Peter Koelewijn. Maar ook daar gaan we van alles aan vragen. Goed, voor de rest, ja, je weet het. Het staat allemaal in het teken van de chauffeurs. En wat er al gebeurt op de weg. En er gebeuren heel veel dingen op de weg. En mocht je in ieder geval ja, graag een keer in de studio erbij zijn. Het kan allemaal. Maar wel graag even van tevoren even aanmelden dat ik weet wie er komt. En ook uiteraard ook chauffeurs zijn van harte welkom. We horen graag de verhalen en nog veel meer van die dingen. Dus wat dat betreft, blijf er gewoon lekker bij. Goed, ik ben even aan het spitten geweest. En ja, het heeft weinig woorden nodig. Hij vertelt alles zelf. Gisteren ook weer met, ja, toch, ik heb toch mijn contactjes. Want ik gisteren weer met een LKW-vaarder geschrokken uit Duitsland. Ja, ook daar hebben we contacten zitten. Dus daar gaan we ook weer platen voor draaien, uiteraard. Van de volgende, ja. En ze, daar in Duitsland zijn ze helemaal weg van deze man. Oftewel, hij staat bekend. Hij inmiddels, volgens mij, reed hij niet meer, maar hij maakt nog steeds nummers. Speciaal voor de Duitsers en ja, ook voor de Nederlandse vrachtwagenchauffeurs. De Nordliner. En de 10 geboden van een trucker. Oftewel, die 10 geboden einer truckers.
1: Moin, meine Freunde. De Nordliner wil euch heute was erzählen. Auf unseren Straßen gibt es keine Tafeln aus Stein. Doch es gibt Regeln, die jeder echte Trucker im Herzen trägt. Sie stehen für Respekt, Verantwortung und Zusammenhalt. Und wer sie lebt, kommt nicht nur ans Ziel, sondern am Abend auch mit gutem Gewissen nach Haus. Hier sind

0: een mooie plaat dit hoor. Mike en de Mechanics. World of Miles. En uiteraard nog steeds hier bij het chauffeurscafé. Regenwacht, het enigste chauffeurscafé op de radio. De zonnedrift blijft erbij. En blijf gewoon lekker reageren. Van ja, het is voor van en met chauffeurs. En ook informatief uiteraard. We gaan van alles doen en nog wat. Ik heb toch ook te veel. Ik heb niet te veel. Ik heb veel luisteraars die toch ook weer reageren. En ja, de verzoekjes, ik doe mijn best. En ik ga ze gewoon draaien. Dat beloof ik bij deze. Dus Abba komt voorbij en nog veel meer. De volgende is er ook eentje. Maar ik heb ook luisteraars. En die luisteren al heel lang. Echte vaste luisteraars. En bij ons is iedereen welkom. Zeker aan de bar als ze daar zitten met de balletjes mayo. Of ik, jongens, gaat het prima? Ja, dat zo te zien wel. Ja, dacht ik al wel weer. Goed, Sven die gaat straks misschien denk ik ook weer aanschuiven aan de bar daar. Dat is voordat hij hierheen komt. Goed, we hebben nog meer, want er ook nieuws. Ja, we hebben het allemaal gehoord, wat op de radio, tv, overal. Je leest het overal. En ook het ongeval in Duitsland. En Erik uit Varsveld, die weet er alles van. Want die houdt me ook op de hoogte. Ja, is ook een van de vaste luisteraars waar ik toch volop kan vertrouwen. Want hij heeft me even dit doorgestuurd.
1: Goedemiddag, Gerard. Hier met de maat Erik Rusing uit Varsveld.
0: Dat bedoel ik.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Hey Gerard, heb je vanmorgen nog naar het nieuws geluisterd?
0: Nee.
1: Dat de vrachtwagenchauffeur weer weg is gereden van de parkeerplaats op de A2 bij Hannover.
0: Oké.
1: Dat onder drie, dat is verder de auto in zijn val.
0: Dat weet je niet.
1: Ja, god, maar weet hoe.
0: Doeg.
1: En een auto naar 2 kilometer zonder chauffeur durven rijden.
0: Zo.
1: En de man, den blaast 0,9 promil alcohol.
0: Goedemorgen.
1: Nou, leg me dat maar eens uit.
0: Nou,
1: hey, fijne uitzending, wie spreekt met daar. Groetjes, Erik.
0: Ja, nou, ik zou dat heel graag willen uitleggen, Erik, maar ik zou niet weten hoe. 0,9 promil. Dan val je uit de vrachtwagen en die auto rijdt gewoon nog 2 kilometer door. Nou. Ook dat kan gebeuren. Ja, ik heb zoiets van, jongens, hoe is het mogelijk? Want ja, tenslotte, je rijdt op een, zonder bestuurder is het gewoon een boordmachine, hè? Dus daar hangt wat vracht aan dat ding. Dus vandaar houd er rekening mee. Dus drinken en rijden. En zeker boven de 30 ton, niet doen. Niet, helemaal niet. Noem maar niet eens aan denken. Ik ga voor Erik ook een plaat draaien, want ik weet dat hij het mooi vindt. Doe een mooi pleitje, zegt hij, maar ik weet dat Erik ook graag eens een trekker rijdt. En dan veel meer. Ja, ik draai hem, dus ook tevens de ondersteuning van de boeren. Ik blijf hem gewoon draaien, ook al is het AI of AI gerelateerd. Maar dat maakt me niet uit. Het gaat om de tekst en de doel. Want sta op voor de boeren. Is toch zo? Yeah.

0: En blijven strijd. En die gaan we, ja, ik zei het al, speciaal voor Erik gedraaid uit Varsseveld. Hey, wie geven night op? Hey. Ik zei dat de tekst inhoudt, dus gewoon heel sterk. En ja, we staan achter de boeren, ook hier in de Achterhoek uiteraard. Goed, maar kijk op de klok. Ja hoor, het is de hoogste tijd. En dat is de hoogste tijd, want ik heb hem uiteraard ik heb gebeld. Ik heb hem ook te pakken gekregen. Ik heb hem aan de lijn. Ik ga hem bij deze ook begroeten. Dus ik zeg vanaf deze plek uiteraard... ja, het is... Volgens mij heb ik nu Dave aan de telefoon. En die zeggen in ieder geval een goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goedemiddag.
0: Nou ja, je wordt beter onthaald als ik hier in de studio binnenkom. Nou zijn ze wel altijd vrolijk als ik binnenkom, maar...
1: Ja, dat het verschil moet er zijn, hè. Ja, dat is het nou eenmaal.
0: Ja, het is net... Het is net wat minder als ik binnenkom lopen. Dus het is van, oh god, laten we maar vrolijk noemen, maar... Jongen.
1: Ah, joh.
0: Hey, maar fijn dat ik je spreek, want ja, ik bel je nu zomaar. Want je hebt samen met Ilse Visser een single uitgebracht. Dat heet Stapel de Stelts.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, leg maar eens even uit, want het heeft iets met een TikTok-dansje te maken. Weet ik veel allemaal, dus ik ben benieuwd.
1: Ja, nou kijk, het nummer wat we natuurlijk... Want het is nog niet zo heel lang geleden dat natuurlijk de opblaasbare jacuzzi uit is gekomen.
0: Ja.
1: Soms gebeuren er dingen in het leven dat je denkt... Oh ja, dat moeten we gewoon heel snel doen. En ik heb haar en haar vriend heb ik leren kennen in Slop FM-radio in Brabant... tijdens de carnavalperiode... En dat klikte heel erg leuk. En we hebben toen ook een hele chaotische radio-interview gedaan. Met elkaar, met een dansje erbij en alles erop en eraan. En dat was echt heel erg grappig. En vervolgens zijn we gaan eten met elkaar. En toen was het van, oh, hoe doen jullie dit, hoe doen jullie dat? En, ja, en toen hebben we gezegd, van, nou, misschien is het wel leuk om een keer een nummer samen gaan doen. Want dat deed ze toen met Marco.
0: Ja.
1: En toen was het van, oké, dat gaan we doen. En ik ben altijd een man van mijn woord, dus als ik iets roep of iets zeg, dan kom ik het altijd na.
0: Mm-hmm.
1: En toen had ik dus Stels bedacht. Dus zodanig de eerste keer dat de barvrouw van de karaokebar zei tegen mij, goh, jij moet iets met Stels doen, dat lukte me niet. Ik kan niks op verzinnen, ik wist het niet. En toen heb ik twee maanden later, dus net voor de opblaasbare jacuzzi, was ik weer even in de kroeg bij mijn vrienden en toen zei ik bij van, je moet er weer nog, ga je nog wat doen met dat Stels? Ik zei, ja, het wil niet lukken, ik vind het moeilijk, het moet wel leuk zijn. En toen draaide ik me om en toen zag ik ineens een gozer, die had 10 Stels gekocht.

0: Ja. Want dan moet je naar de volgende taak. Toen dacht ik, we gaan stapelen. En als het op is.
1: Ja,
0: maar de... en we gaan zeggen, je zet het neer en zoveel ga je stapelen. En zo is het eigenlijk ontstaan. Dus ik heb er toen een Ilse, de vriend dan doorgestuurd van, goh, ik heb iets bedacht en dit en dat. En die vonden het zo leuk. Maar ja, die zei gelijk, ja, dan moeten we het wel deze zomer nog uitbrengen. Want nu stelt het nog in, misschien tot volgend jaar niet meer in.
1: Nee, nee, maar ja, voor de leek, stel, want ik ga ervan uit dat het een verdeelblad is voor bier.
0: Nou, nee, dat is niet. Dus okay. Stel, is een drankje, net zoals vroeger van Bacardi Lemon. Weet je wel, dus dat is gewoon een drankblikje en er zitten allemaal verschillende soorten smaken.
1: Ah.
0: Dat is helemaal hot bij de jongere gasten.
1: Duidelijk.
0: Dus er zijn echt heel verschillende soorten dranken. Maar we hebben ook nu 0.0.
1: Ja, ook al.
0: En daar zijn we dus mee aan de haal gegaan. Want ik wil natuurlijk niet iedereen coma's uit toewensen en zo. Dus het gaat om de gezelligheid.
1: Ja.
0: Dus wij hebben overal 0.0 gebruikt om mensen... Van, nou, als het op is, als het gezellig is, en je zit met elkaar, zet je neer en dan stapel je. En als je omvalt, begin je gewoon nog een keer. Nou, dat is het eigenlijk. Heel simpel.
1: Ja. Ja, zo simpel is. Ja, ik vind het heel simpel. Maar goed, je merkt al, ik ben geen drinker. Want ik drink geen alcohol.
0: En ik ook niet.
1: Dus vandaar. Ik denk, nou ja, ik vraag het even, ik weet het niet.
0: Ja, nee, je hebt begrijp. Ja, en vooral bij jullie als Truckerscafé is het natuurlijk een trechtje bier. Natuurlijk, ja, dat snap ik. Ja,
1: ja, nou, dan moet ik wel eerlijk zeggen. Bij ons in het Truckerscafé, er worden alleen maar balletjes mayo gegeten hier.
0: Dat kan prima, hoor, heb ik gehoord.
1: Ja,
0: maar
1: ja.
0: Het is niet zo dat Stels mij hiervoor betaalt. Dus het is niet, het is helemaal uit eigen... zak, zullen we maar zeggen.
1: Ja. Dus ik ken het.
0: Ik heb niks van ze gehoord. Dus, maar we hebben het ook niet bij hun aangevraagd of wat dan ook. Dat hebben we niet gedaan.
1: Nou, nee. Dan kunnen we elkaar de hand geven, want het hele chauffeurscafé gaat ook alweer bij eigen zak. Dus dat scheelt ook alweer.
0: Ja, dat bedoel ik, joh. Dus dat is ook gewoon. En je moet het ook een beetje. Niet al te serieus zijn. En voor haar is het zo natuurlijk, voor de mensen die natuurlijk niet heel veel. Zij is echt een TikTok-fenomeen. En ze is aan het leren om zangeres te worden. En dat vind ik toch wel een heleboel mensen die. Die steunen haar, maar er zijn ook mensen die zeggen van, oh, hou op, doe normaal. En dat vind ik ook wel weer zo, als je een droom hebt, moet je er achterna. En dan moet je het lekker doen. En als je er gewoon voor gaat, dan zal het bij mij ook zijn. Als iemand tegen mij zegt, je kan het niet, dan gaat ze juist bij mij een deurtje open. Ik zeg, oh, jij zegt dat ik niet kan. Nou, moet je eens kijken wat ik kan. Ik kan het wel, hoor.
1: Kijk.
0: En dan duurt het toch wat langer, dat maakt ook niet uit. En misschien is het dan niet de beste zangeres, maar dat maakt niet uit.
1: Dat is wel gezellig is.
0: Dat je leuk bezig bent en we doen het met elkaar. Ja. Dus zo zie ik in de wedstrijd.
1: Hey, maar we gaan hem draaien, gezien de tijd, want ik heb nog met de zoekers liggen. Maar goed, neem je plaat gewoon te downloaden via de bekende portals.
0: Ja, gewoon bij Spotify en bij ons op de website. Zeker even naar de videoclip kijken. Erg leuk.
1: Ja, dus, dat zal best. Ik heb de vorige ook gezien met die opblaas gebeuren. Dat heb ik ook gezien.
0: Ja, precies. Ja, joh. Het is elke keer een beetje een grapje, joh.
1: Ja, daarom.
0: Niet al te serieus.
1: Nee. Je mag hem zelf even aankondigen en dan knallen we hem erin hier in de regio, Achterhoek en verder buiten. Maar alvorens ga ik ontzettend bedanken voor een leuke interview. En hopelijk weer tot je volgende knaller.
0: Zeker, alsjeblieft. Ja, komt-ie. Nou, dames en heren, jongens, meisjes. Ha, pak hem er maar bij. Pak hem vanavond of vanmiddag met vrienden lekker zitten. Pak die blikjes erbij, zet ze neer en is je op. Dan ga je stapelen. En valt hij om, begin gewoon nog neer. Want hier is Stapel de Cels.
2: Nieuw.
1: Kijk, ik zeg in ieder geval een hele fijne zondag. Hoi, hoi.
0: Dankjewel, doei.

The Dancing Queen. Speciaal voor André uit Barnet uiteraard. Goed, je weet het. We hebben het nog steeds. De vrije kaarten voor de Graafschap. Als je ermee heen wilt, laat hem even weten. Dan, ja, je doet er gewoon mee. Je moet even WhatsAppen naar 06 47 47 0022. Ja.

Nog zometeen in de tweede uur nog artiesten. Uiteraard zo'n één artiest, laten we zo zeggen. Dan gaan we contact proberen te leggen met Wilfried Wildschwein. Wildschwein is het dan weer. Ja, als je zo goed uitbreekt. Ik heb hem al eerder gehad, volgens mij. Ja, goed, we houden het gewoon op Wilfried. Wilfried, sorry. En die heeft kop van de dak af. Ja. Dat is allemaal van Peter Koelewijn. Dus, benieuwd. Ook Gerrit, die komt er voorbij in de tweede uur met het weer. En we hebben nog steeds de kaarten voor de graafschap. Even dran whatsappen naar 06-4747-0022. Dat ze weggaan is een ding wat zeker is. Maar naar wie? Dat weten we niet. Dan gaan we de tweede uur bekendmaken. Dus je hebt nog alle kansen om er mee te doen. Dus niet denken van ja, ik weet nog nooit wat je hoort. Dus, het gaat hier in de machine en er rolt gewoon een winnaar uit. Zonder beïnvloedingen van buitenaf, laten we het zo zeggen. Goed, hebben we verder nog weer. Ja, ik heb weer een plaatje gevonden. Die is ook op verzoek van mijn buurman. Ja, die kwam ook weer voorbij vliegen. En dat is er eentje. We kennen hem allemaal. Hij is het vorige uur ook al gedraaid bij onze grote vrienden van Prima Hollandia. Nu weer op verzoek Walter Baron. En ja, Walter, mocht je mooi meeluisteren. Uiteraard, je bent altijd van harte welkom hier in het chauffeurscafé. Hè? Daar hoor je gewoon thuis. Ja, dat denk ik wel zeker. Ja. Dus je was al bij mijn collega geweest. Maar je bent hier ook welkom. Geen enkel probleem, dan kom je nu langs. Gewoon gezellige verhalen. Leuk, gezellig. De meesten zijn je ook niet meer weg te slaan. Die blijven maar aan die bar hangen hier. Schiet ook van gemeente op met dat ding. Ja, natuurlijk, ik wist het weer. Goed, we gaan ook in ieder geval het blad draaien. Op verzoek. Walter Baron en die Turbo, die blijft maar zingen bij je. Hoe of waarom, weet ik niet. Maar goed, misschien kan hij binnenkort een keer uitleggen als hij in de studio is.

daar sluiten we het eerste uur mee af hier bij het Chauffeurscafé. Regio 8. Erik Carmen. En ik spreek en zie zo weer de tweede uur. En denk eraan, we hebben nog steeds de vrije kaart van de gaafschap. Heeft het woordje DRAM, wat ze hebben naar 06 47 47 0022.

0: jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie 7 stuur. Alcantara bekleding.
5: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
8: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
10: Op zaterdag 26 september Stone Sessions. Een tribute aan de Rolling Stones.
9: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
11: Oh. Goedemorgen allemaal.
12: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 1 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Werkgeversorganisaties VNO, NCW en MKB Nederland zeggen dat de helft van de ondernemers in Nederland verwacht het komende jaar investeringen uit te stellen. En dat komt voornamelijk door het wisselende overheidsbeleid. Volgens de organisaties is dit een probleem voor heel Nederland. Investeringen zijn nodig om de productiviteit en het verdienvermogen van ons land te versterken. De politiek wordt daarom opgeroepen om een gezamenlijke koers voor investeringen te bepalen. Komende week reist de Franse president Macron af naar de overzeese gemeenschap Saint-Pierre-et-Miquelon. Ook de Canadese premier Carney doet mee. De leiders willen aandacht vragen voor de soevereiniteit van de landen nadat de Amerikaanse president Trump het balletje opgooide om onder andere Saint-Pierre, Canada en nog meer gebieden die bij andere landen horen bij de VS te willen trekken. Trump deed dat door een kaartje op sociale media te plaatsen waarop Canada en een aantal Franse gebieden met de Amerikaanse vlag waren ingekleurd. Oekraïne meldt dat Rusland een aanval in de buurt van de Oekraïns-Poolse grens heeft uitgevoerd. Volgens buitenlandminister Sabia gaat het om barbaarse aanvallen die niet alleen op Oekraïne, maar ook op de NAVO en de Europese Unie gericht zijn. Terreur van Poetin die direct op de deuren van de EU en de NAVO klopt, aldus Sabia. Hij roept op om Oekraïne nog meer te steunen. De andere landen moeten volgens de buitenlandminister harder tegen Rusland optreden. Geen halve besluiten nemen, maar krachtige stappen zetten. In Turkije heeft de politie verschillende invallen gedaan bij woningen en horecazaken van LHBTQI'ers. Justitieminister Gürlek meldt dat de invallen onderdeel zijn van het decennium van het gezin. Bedacht door president Erdogan om kinderen de institutie van het gezin en de maatschappelijke orde te beschermen. Er zouden zaken lopen tegen 162 verdachten, 13 bedrijven en 9 organisaties. Hoeveel mensen de politie heeft opgepakt is niet gemeld. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten.
6: Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle zes. Lidl, je verdient het.
16: Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
6: Deze week extra goedkoop bij Lidl Plus. Conference peren. Een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft-afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Nog 309.000.
4: Oké. Okay. Elektrisch en garantie? 7 stuur. Alcantara bekleding. En,
5: omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens. Gevonden.
5: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
20: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Het Chauffeurscafé.

mooi om te beginnen in het tweede uur. Ja, het is een beetje, blijf shaken een beetje, ja. Ze hebben het ook steeds over, de Outcasts. Hey yeah! En dan op hier in het chauffeurscafé, regio 8. We zijn er tot de klok van 2 uur en we hebben nog steeds de vrijkaarten van de graafschap. Die geven ze steeds echt, ja, ze hebben gewonnen. Dus ja, de winning mood is er weer. Dus wat dat betreft, ja, als je er naartoe wilt, je wilt ondersteunen. Dat kan zeker, ik heb hier gewoon 2 kaarten liggen. Ze gaan eruit, dat is niet meer zeker is. Maar wie? Ja, rond de klok van 30:30 ga ik het bekendmaken. Dus ja, kijk op de klok, 20 minuten. Dus wil je naar de graafschap, de kosten van de graafschap, naar regio 8, ja, zo moet ik het zeggen. Dan gewoon even het woordje dan, wat ze hebben naar 06-4747-0022. Geldt ook als je nog steeds, ja, als je nog steeds een pet wilde hebben van het chauffeurscafé. Een mooie zwarte, met het nieuwe logo erop. Gewoon het woordje pet, ook aan hetzelfde nummer. Ja, dat geven ze gewoon weg, geen probleem. Hebben we nog meer nieuws? Nee, meer nieuws heb ik eigenlijk niet. Ja, dan gaan we lekker de platen gaan draaien. De volgende gaan we sowieso draaien. Die gaat speciaal richting mijn schoonmoeder, oftewel Nel Winkels. Die was gisteren jarig. Ik ben een beetje aan het zoeken geweest, mooie platen vinden. Ja, kan van alles zijn. We gaan niet helemaal terug in de tijd, want dat wordt een beetje ver. Maar goed, ik heb wel een mooie gevonden. Ik denk dat ze deze ook wel leuk vindt. En als ze het toch wel vrij makkelijk, ze vindt alles wel leuk. Het is een beetje van de Dix Raid Original, oftewel Yesterday. Die leeftijd mag dat ook wel, hè? Dus geniet de verjaardag en wij zien elkaar vanmiddag. Dat is niet meer zeker. Dus...

0: Zo is het maar net. Ja, je bent 9 uur achter de chauffeurs geweest. Daar kun je verwachten dat deze nummers voorbij komen. En altijd leuk ook de reacties op WhatsApp. In ieder geval ontzettend bedankt. Leuke reacties. En je bent het de enige echte. Het chauffeurscafé Regio 8. De enigste in Nederland met het chauffeurscafé.
1: Het chauffeurscafé op Regio 8. Elke zondag van 12 tot 2.

0: Zo gaan we ook door. Blijf gewoon in ieder geval wel reageren. Vergeet niet de graafschapkaarten, die liggen er nog. Dran, WhatsApp naar 0647470022. Ook voor de pet, want daar wordt op mezelf gereageerd.
1: Ja.
0: Ik zorg dat ze volgende week klaar liggen. Dan kun je ze gewoon ophalen.

0: Live, laat het Giants Blunt. Kijk op de klok, ja, de tijd vliegt voorbij. Dus ja, we gaan zometeen de machine gaan draaien hier voor de kaarten voor de graafschap. Dus je hebt nog tijdens deze plaat en de volgende plaat nog tijd om te reageren. Dran naar 06-4747-0022. Niet bellen, gewoon WhatsAppen. Het woord Dran. Je mag het ook roepen, hè, als je het gewoon opneemt. En zeggen, ja, type vind ik een beetje lastig. Ik heb de microfoontjes, geef je gewoon een keer Dran. Daar doe je ook mee. Geen probleem. Het kan allemaal niet erin gaan in het chauffeurscafé. En ook voor de pet, hè. Gewoon, ja, of je typt het of je schreeuwt het erin. Maakt namelijk niet uit, joh. Geef ze gewoon weg, de pet van het chauffeurscafé. Dan weet je, de enige echte en de enige in Nederland op de radio. Het chauffeurscafé. Van voren met chauffeurs. Taste like summer. Ja, als ik naar buiten kijk, is die zomer wel een beetje voorbij. Ja. We moeten ons gaan opmaken voor de winter. Ja, dat zal wel weer aan het klimaat liggen. Ik weet het allemaal niet meer. Ik hou het ook een beetje voor gezien. Maar kijk op de klok, het is de hoogste tijd. Want ik heb hem gebeld en ik heb hem te pakken gekregen. Dus bij deze ga ik hem ook begroeten. En ik zeg in ieder geval, ja, ik heb er in ieder geval even de twee aan de lijn. Dat is Wiel. Ik zeg, Wiel, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Hallo, Wiel Timmer hier.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Ik wou net zeggen. Ik heb hier een bar vol zitten en niemand doet de mond los. Ja, dat kan niet waar zijn natuurlijk. Dus ja, vandaag. Hey, maar fijn dat ik je spreek, want ja, Wilfried was op vakantie, heb ik van jou begrepen. Met zijn vrouw.
1: Ja, Wilfried is met zijn vrouw een weekend weg en zijn telefoon is uit en ik mocht niet mee.
0: Ja, nou, dat dus... laatste vind ik heel erg.
1: Ja, ik ben wel blij eigenlijk.
0: Oh. Ja, nee, dat kan ook. Ja, maar gek op een stokje. Hey, maar jullie hebben een nieuwe single uitgebracht en dat is een oudje van onze Peter Koelewijn. Kom van het dak af.
1: Ja, ja zeker, ja, klopt.
0: En daar is wel wat mee gebeurd met de nummer, want ja, je gaat er niet het origineel zingen, neem ik aan.
1: Nee, hij is eigenlijk compleet veranderd. Hij is in Apeldoorn bij Roy Otters is hij opgenomen en Roy is fan van de accordeon. Wij zijn fan van accordeon, dus ja, er is natuurlijk een heel accordeongeluid in het nummer gezet.
0: Ja, het wordt een klein beetje een stevige après-ski nummer.
1: Het is een soort après-ski oktoberfest, ja, in ieder geval een feestnummer, ja, zeker weten.
0: Dus ja, het is gewoon helemaal klaar om je feesttent op de kop te zetten, neem ik aan.
1: We gaan het hele land door ermee.
0: Kijk, ja, en wie weet. Misschien, nou toch het weekend weg is, kan hij ook wel een weekje naar Spanje of zo. Daar ook, want daar blijft de zon nog wel schijnen voorlopig.
1: Dat is wel lekker, ja. Het is nu wel een beetje kloot weer hier, ja.
0: Ja, ik moet ook zeggen, naar buiten wordt er ook niet vrolijk van als je kijkt. Maar het is niet koud, dat scheelt weer. En ja, mijn collega die komt naar binnen lopen, ziet er ook niet vrolijk uit. Dus ik neem aan dat het nog steeds regent buiten. Dus vandaag. Dus, hey, maar even kijken, want ik zit even te denken. Maar hebben jullie al wel reacties gekregen op deze frisse, extra luxe uitvoering?
1: Nou, ja, we hebben best wel veel reacties. Best wel veel streams al. Veel mensen die het gehoord hebben en die dan een berichtje sturen dat ze het leuk vinden. En ja, het is wel echt gewoon een goed nummer. En dat was het natuurlijk altijd al van Peter Koelewijn ook. Dus ja, we hebben hem wel een klein beetje aangepast, maar het is nog steeds hetzelfde sterke feestnummer als wat het altijd geweest is, ja.
0: Ja.
1: Een goed nummer is gewoon een goed nummer en dat is deze in ieder geval.
0: Ja, dat is een ding wel zeker, want dat nummer werd altijd te pas en ontepas gebruikt. Als iemand op het dak stond die wou springen, dan zeiden ze altijd, ik kom van het dak af. En ja, enfin, ik zeg al, het werd te pas en ontepas gebruikt, dus het is super bekend. Hey, maar ik neem aan dat je nummer gewoon via de bekende streams te downloaden is.
1: Hij is overal te downloaden, ja zeker. Je kan hem overal vinden, ook op YouTube. Dus we hebben een mooie clip erbij gemaakt. Dus ja, alles erop en eraan. Je kunt overal downloaden, draaien, wat je wil. Het is ja, overal te vinden, zeker.
0: Ja, hey. Maar bij ons is gebruikelijk dat je eigen plaat even aangekondigen. Want dat willen de jongens hier aan de bar. En uiteraard, al tevoren wil ik je ontzettend bedanken voor dit leuke interview. En wie weet, bij de volgende gaan we weer doen. Dus ik zou zeggen, kondig je plaat aan. En ja, tot de volgende. Ik hoop tot de volgende, laat het zo zeggen.
1: Nou, mooi. Ja, zeker. Ja. Er gaat zeker nog wat volgen.
0: Kijk.
1: Hartstikke bedankt in ieder geval voor de tijd.
0: Graag gedaan.
1: Jongens, aan de bar, eet nog een lekker balletje. Doe er een beetje mayo bij. En luister naar het heerlijke nummer van Wilfried Wildzwijn en Wiel Timmer met Kom van het dak af.
0: Kijk, dat bedoel ik maar even. Nou, dat is het alleen de vraag waarom doet mijn jingle het niet. Maar goed, dat maakt niet uit. De plaat doet het wel, als het niet meer zeker is. Hey, bedankt. Tot de volgende fijne zondag. Hoi, hoi.
1: Ja, hey, graag gedaan.

0: degene die niet op het dak zit is onze collega, oftewel onze weerman Gerrit. Even kijken wat hij voor nieuws heeft, want daar ben ik wel heel, maar dan ook heel benieuwd naar.
1: Oh, daar heen hem. De weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.
2: Het is bewolkt in het regengebied dat vanmorgen en een deel van de middag mee te maken hebben. Dat trekt langzaam naar het oosten weg, zuidoosten. En daarachter zijn ook drogere perioden, maar er kan altijd nog een buitje vallen. Later zijn er wat meer opklaringen. In het westen van het land komt de zon er al wat door. Bij ons zal dat pas later op de middag zijn, tegen de avond. De temperatuur die komt uit op een graad of 20 bij een zwakke tot hooguit matige west- tot noordwestenwind. Vanavond en komende nacht kan er altijd nog een buitje vallen. Er zijn ook wel wat opklaringen. In de opklaring kan wat nevel of mist ontstaan. En de maandag begint hier en daar wel wat grijs, met temperaturen van een graad of 12 tot 14. En we hebben maandagochtend nog een kans op een enkel buitje, maar daarna blijft de rest van de dag droog. Komt de zon er steeds meer erbij. En dan wordt het zowaar 23 graden. In de avond en de nacht na de dinsdag hebben we ook opklaringen. Wordt het niet koud, met een graad of 14. En dinsdag hebben we ook een dag die grotendeels droog zal gaan verlopen. Met in eerste instantie ook nogal redelijk wat zon erbij. Temperaturen oplopend naar een graad of 24 tot 25. In de namiddag en avond dan moeten we rekening houden met buien. Kan ook nog een klap onweer bij zitten. En ook in de nacht naar de woensdag vallen buien. Woensdagochtend is het ook niet helemaal droog. Later op de dag wel. Maar er kan toch wel een behoorlijke hoeveelheid neerslag vallen van in de dubbele cijfers. Woensdag later op de dag dus wel wat droger met wat zon erbij, maar we zitten wel in de koelere lucht met een graad of 20. Donderdag lijkt toch wel een meest droge dag te blijven. Vrijdag een buienkans ietsjes groter. En in het weekend ook op zaterdag nog een kans op een bui, terwijl zondag ook weer droger is. Temperaturen komen geleidelijk aan ook weer iets hoger uit, op 20 graden of zelfs iets hoger.
0: Kijk, 20, het is zelfs iets hoger, ja, niet te geloven. Ah, tuurlijk, Sven is ook weer in de zaak. Tuurlijk, die komt ook weer binnen en ja, heet het. Goedemiddag, Sven.
3: Ja, hallo.
0: Ja, ik heb jouw microfoon wel aanstaan, maar hij doet het niet.
3: Nee, daar ligt deze. Hier, deze.
0: Oh, die wel?
3: Ja, die doet het als het goed is wel, toch?
0: Nou, waarom doet die dan hier? Die andere doet het. Die doet het niet?
3: Nee. Hallo, hallo, hallo.
0: Ja, ik weet het. Ja.
3: Goh, ja, deze doet het wel, maar deze niet.
0: Nee, ja, ja.
3: Doet de bel het wel dan?
0: Wacht even, de bel. Ja, daar zat je net aan de trek aan.
3: Ja,
0: kijk, tuurlijk, die doet het wel. Nou, heel, heel apart. Ik schuif gewoon alles omhoog. Ik vind het allemaal wel prima. Want,
3: ja, joh.
0: Probeer je nog eens vier?
3: Ja. Nee. Hallo, hallo, hallo.
0: Ja, nou doet het wel.
3: Ja? Ja? Ik hoor niks. Ik hoor hem via de ander. Ik hoor hem via deze. Kijk, zo doet het niks.
0: Nou, dat gaat lekker hier. Ja. Prima, helemaal geweldig. Ja, wacht even. Doe even test, test. Ja, we hebben toch tijd.
3: Test, test. Hallo, hallo, hallo. Ja, die doet het wel.
0: Weet je wat, ik laat alles openstaan. Ik vind het goed.
3: Techniek staat voor niks, zeg.
0: Ja, techniek staat voor niks. We schuiven gewoon door hier.
3: Ja.
0: Hey, fijn dat je bent, want wat ga je vanmiddag doen?
3: Ja, wat ga ik doen?
0: Radio maken.
3: Ja, dat. Vooral, eigenlijk. Ja, dat. Meer is het niet. Nee, ik kan wel slapen. Wat een weer is het, of niet?
0: Nou, ja. maar iedereen heeft ook gelijk. Ik zeg altijd maar zo, ook al regent het, blijf lachen.
3: Ja, dat sowieso. Maar dat gaan we natuurlijk de komende 2 uur ook doen. Hè?
0: Ja,
3: dat snap je wel.
0: Want als je niet lacht, dan word je lelijk, zeggen ze altijd.
3: Ja, je spant 40 spieren aan, dus je wordt ook nog gespierd ook nog.
0: Ja, en ja, tenzij je te veel lacht. Want dan krijg je weer last van je lachspieren.
3: Ja, dat is. Ja, het is wat. Is lachen nou wel of niet gezond? Weet je wel? Dat is een beetje hetzelfde dilemma of een niet-machine wel of niet goed. Als die niet goed, is die dan wel of niet goed? Ja, een beetje dat idee krijg je dan, zeg maar.
0: Ik moet wel zeggen, sommigen hebben ook wel zoiets van, ze hebben zich doodgelachen.
3: Ja.
0: Nou, dan vraag ik me werkelijk af, is het nu echt zo gezond?
3: Nou, ja, dat ligt eraan. Ik denk dat je hebt het zelf vast wel eens gehad. De slappe lach. Dan krijg je bijna geen lucht meer, hoor. Dat is niet prettig.
0: Slappe? Nee, slappe lach heb ik nooit gehad.
3: Nee?
0: Nee, wel de hevige lachen.
3: Je hebt ook geen humor natuurlijk. Dus dat
0: humor? Nee. dat koop je dan meestal in de winkel, neem ik aan.
3: Ja, precies. Zoiets, ja. In een verpakking van 3.
0: Nou, ik ben wel heel benieuwd naar je uitzending straks om na 2. Dan heb ik er ook weer zin in. Ik ga even verder, want ik moet er even eentje helpen met een verzoekje. Want die vroeg die aan. Dus ik ga hem ook draaien. Ik ga richting onze Marcus uit Didam. Die vroeg aan Gazebo. En dan weet je wel welke titel natuurlijk.
3: Oh, dan moet je me even helpen.
0: I like...
3: Rain.
0: Nee, Chopin.
3: Oh.
0: Nou, nu, jou bent. Nou, dat gaat ook lekker. Ik heb er niet zoveel aan vandaag aan jou.
3: Jongen. Moet nog wakker worden. Het is pas 2:30, hè?
0: Ja, dat dacht ik ook.
3: Goedemorgen.

0: Nou, dit was in ieder geval een speciaal verzoek van onze grote vriend uit Didam. En dan wordt de chauffeurs geweest. Goed, ik ben even aan het kijken, want de kaarten zijn inmiddels weggegeven. Die zijn dus ook al verstuurd, zie ik al in het systeem. Dus ik moet even kijken wie... Ja, dan gaan we automatisch ook maar al kijken wie het nou gewonnen heeft. Want ja, ik ga er niet over. Maar Willy, ja, je hebt in ieder geval de kaarten gewonnen. Van harte gefeliciteerd en heel veel plezier ermee. Wat zeg je, vriend? Ja, ik moet even knoppen zoeken hier.
1: Willy de kaarten wel of niet?
0: Ja, nou, ik heb gevonden welke ik hebben moest.
1: Ja, Willy de kaarten wel, vroeg ik.
0: Ja, Willy wel. Want Willy heeft gereageerd. Hij is inmiddels ook al van harte gefeliciteerd. En ik hoop dat je er heel veel plezier hebt met die kaarten.
1: Laat even weten wat het gaat worden. Wat je denkt dat het gaat worden. Als ik een winst voorspel, dan wordt het altijd een verlies voor de Graafschap.
0: Ik zeg het niet eens meer. Want ik had vorig jaar kaarten die ik weggaf, die waren allemaal winst.
1: Ja? Allemaal winst?
0: Dit jaar is allemaal verlies. Jonge, ja, sorry. Jonge. Ja, ik ga er niks aan doen. Nee, het contract is afgelopen met de Graafschap. Dus vandaar.
1: Ja, ik precies. Even, ja.
0: Nee, maar goed, ik hoop dat ze verliezen hebben. Of winnen.
1: Je hoopt dat ze verliezen, ja?
0: Nee. Ja. Dat is een gekheid. Ja, maar precies, ik hoop dus in ieder geval dat ze winnen. Want de afgelopen keer hebben ze ook weer gewonnen van Emmen. Dus de opsteker is er weer. En ja, het kan allemaal goed gaan.
1: Dat kan nog, hè?
0: Ja, zeker. Wij gaan er snel verder, want we hebben nog platen en we moeten ons programma ook nog even volmaken. De volgende is in ieder geval, die gaan we draaien voor iedereen die luistert. En uiteraard ook de verzoekjes komen voorbij. Want ik heb er nog eentje staan van Status Quo. En ja, ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren, want we hebben nog zoveel.
2: Regio 8.
0: Kijk, golf.

0: Hoppakee, we pakken even een heel handel op. Het geweer erbij, weet ik veel. Dan zit jij nou weer in je camouflage pak daar. Dat schiet er ook niet op.
1: Ik wil aan die bel trekken.
0: Wil je die bel trekken?
1: Ja, valt het niet zo hard op dat ik dat ben.
0: Ah, ja, vandaar.

0: Status quo, Yami now. Nu doen, die Sven is heel veel je bel te trekken hier, dat is niet normaal. Ja, wat wil je nou doen? Wat zeg je nou? Wacht even, hey.
1: Ja, dat is ja, ik zei al, ik ben nu gecamoufleerd, dus nu zie je niet dat ik het ben natuurlijk.
0: Nee, zelfs de knoppen zijn gecamoufleerd. Ik weet niet wat het is, maar...
1: Zou jij het leger in willen?
0: Ja.
1: Ja?
0: Ja, zeker.
1: Oké. Okay.
0: Potjeschippers hebben ze overal nodig, hè?
1: Ja, dat is waar, dat is waar.
0: Dus dan doe ik gewoon mee. Dus dat lijkt me ook wel leuk. Ja,
1: en chauffeurs natuurlijk ook. Zijn ook heel belangrijk.
0: Het mooiste is, en ja, wat ik dan wel... Maar dan wil ik wel op de vrachtwagen bij het leger.
1: Ja, ja dat lijkt me... aan een frontvechter, dat lijkt me helemaal niks.
0: Nee, joh. Ja. Dan kun je ook langs het front sturen met de vrachtwagen natuurlijk, hè?
1: Ja, dat is waar. Dat
0: een
1: is
0: beetje
1: waar.
0: Een soort schietschijf. Maar dan is het wel passing by. Oftewel, je komt voorbij.
1: Ja, ja, dat is waar.

0: In my truck, the one passing by. Ik ga er van tussen, want ik ga zo meteen alles overgeven aan Sven.
1: Oh ja, joh.
0: Nee, niet overgeven, maar overdragen.
1: Oh ja, ik wil zeggen, dan dadelijk wordt het nog een lekbak. Hè?
0: Ja, daarom. Nee, doe maar niet. Nee.
1: Een stukje behind the scenes. Dat,
0: Nah. Hey, maar ik wens je heel veel succes. Ik ga er tussen.
1: Maak er een mooie zondag van, zou ik zeggen.
0: Doe ik zeker.
1: Moet je nog aan het werk?
0: Nee, ik ga naar verjaardag.
1: Oh, gezellig.
0: Passing by was deze. Ja, dat was voor mij ook 2 uur lang passing by. Maar goed, ik zeg vanaf deze plek iedereen ontzettend bedankt voor het luisteren. Ook voor de leuke reacties. Gefeliciteerd met de kaart en nog veel meer. En ik zeg in ieder geval heel veel plezier zometeen met Sven. Ik ga er van tussen. Ik heb nog 1 plaat, die ga ik draaien. Wat mij betreft, je weet het, rij en vrij voorzichtig. Denk aan mij, oftewel, hoe heet dat ook alweer? Toedeloe!

0: Jouw muur in je eigen favoriete kleur? Nu met Club Karwei 30% korting op bijna alle gekleurde muurverf. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week Plus zandfilet met huid per 250 gram 4,49. En alle Danio romige kwark 1+1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bekkenknuffels. We doen met je mee. Plus.
2: Hey, wat heb jij een leuk pak aan.
3: Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
4: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
2: Maar die prachtige kleding dan?
4: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
5: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf bij Centerparks. Volg je natuur, Centerparks.
8: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
9: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
10: Smint.
11: Valt je iets op aan mij?
10: Nieuwe jas?
11: Nee.
10: Nieuwe schoenen?
11: Nee.
10: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
12: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
13: Boost yourself.
14: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
15: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
16: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan waardoor AI-agents in minder dan een jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. In het Zuid-Hollandse Zwijndrecht heeft de politie een 19-jarige man opgepakt na een schietpartij gisteravond op het Amsterdamse festival Parels van de Stad. Een man en een vrouw zijn gewond geraakt. De politie kreeg even voor 9:30 gisteravond meldingen binnen over schoten op een festival aan de Sportparklaan. Een man en een vrouw hebben zich daarna met een schampschot gemeld. De verdachte werd vanmorgen gearresteerd. Tijdens een storm is een Indonesische veerboot met 243 mensen aan boord op de Javazee in de problemen geraakt. Het laatste bericht dat de bemanning uitstuurde was ongunstige weersomstandigheden. Onduidelijk is wat er daarna is gebeurd. Zeker 6 mensen zijn omgekomen en 120 anderen worden vermist. Het schip was onderweg van Surabaya op Oost-Java naar Borneo. Er werd heel snel een reddingsactie op touw gezet. Andere schepen in het gebied hebben ruim 100 mensen weten te redden. In Spanje heeft de politie 11 mensen gearresteerd die probeerden een spandoek van Greenpeace aan een kraan bij het Formule 1-circuit in Madrid op te hangen. De komende 10 jaar wordt de Grand Prix van Spanje hier verreden. De race begint over 1 uur om 3 uur. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De demonstratie vond gisteren plaats op een van de toegangswegen naar het circuit. Media melden dat betrokkenen al in een bouwkraan geklommen waren om het spandoek te bevestigen. Het weer in het zuiden en midden bewolking en hier en daar regen. In het noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein.
11: pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming-Dachstein.
17: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
18: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
19: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
18: Oh, en nu niet?
19: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
18: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
20: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
21: Geen zin om te koken? Maar wel lekker eten? Kies voor Pannenklaar Ulft. Dagverse, ambachtelijk bereide maaltijden met keuze uit ruim 40 heerlijke gerechten. Gezond, smaakvol en iedere keer weer verrassend. Zo zet je in een handomdraai iets lekkers op tafel. Pannenklaar Ulft. Winkelcentrum De Blenk. Proef het gemak en kijk op pannenklaar.nl.
22: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
23: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
24: De zondagmiddag van Regio 8. Goedemiddag, goed dat jij erbij bent. Laat vooral van je zien, waar hang jij op dit moment uit? Stuur je foto via de app. Draai ik ondertussen Prince voor je.

Shawn Mendes. Dit will be okay op Regio 8. Goedemorgen, middag. Regio 8. Ja, ik val zo ongeveer in slaap van dit weer. Dus ik ben ongeveer net pak een beetje 3 uurtjes wakker. Dus ik heb nog het idee dat het morgen is. Goedemorgen dus, dit is Regio 8. De fijne muziek van Regio 8. En daarmee sluit ik ook lekker je weekend af. Dus wat wil jij horen? Waarmee knal jij lekker het volgende weekend in? Vooral eerst nog de volgende werkweek. 0647 47 0022. Ik hoor graag van je. Stuur ook gerust een foto van wat je op dit moment aan het doen bent. Ik zit hier op dit moment in een frisse studio. Ja, er is behoorlijk wat opgeknapt hier. En dat ziet er prachtig uit. Dat doen de mannen van de techniek ook even. Dat is altijd goed. Ja, technische mannen, je moet het kunnen of je moet het niet kunnen. Maar het is maar goed dat ze er zijn, hè, de mannen van de techniek. Zometeen dus ook nog fijne muziek onderweg van Toto. We gaan nog even dus naar Afrika. Eerst nog even genieten van nieuwe muziek. Want Gracie Abrams... Ken je die nog? Dit is Good Reason.

Charlie Shields en Richard Judge. Show me love. Het is belangrijk dat je een beetje van elkaar gaat houden. Ook in deze tijden natuurlijk, hè. Hey, we gaan even naar een heel ver land. Of een continent, kunnen we eigenlijk wel zeggen. Afrika. In Afrika, daar heb je natuurlijk de Big Five. De grote dieren. En ik vraag me af, heb jij ze ooit al eens gezien? De Big Five. Zo ja, stuur dan even een foto naar de studio 0647470022. Kunnen we echt even in de vibe van Afrika komen. Dit is Toto.

Ken je deze nog? All I know, all I know, loving you is a losing game. Dat is natuurlijk Duncan Lawrence en in de remix in dit geval, want Sam Veld en Arcade. Het is een nummer die uiteraard het Songfestival heeft gehaald. Duncan Lawrence die zong dit nummer op het Eurovisie Songfestival. Net geen winnaar geworden, geloof ik. Maar goed, het was wel ontzettend mooi optreden van Duncan. Ik zag laatst ergens van de week voorbij komen dat zij, geloof ik, nu in Hollywood woont. Of ergens daar in die regio. Maar goed, zou je vast geld zat hebben, denk ik, zo. Hey, leuk om van je te horen. 0647 47 00 22. Ik zie onder andere Erik uit Doetinchem, die is er weer bij. Erik uit Varsseveld vast waarschijnlijk ook. Maar dit is Erik uit Doetinchem, die er ook bij is. Mark uit Doetinchem is erbij. Ik zie onder andere berichten uit Zielvolde. Ik zie een appje van Sanne. Leuk dat jij erbij bent ook. Een fijne show. Dankjewel, Sanne. Ja, en een appje van Marco. Marco die wil graag Meatloaf. Ja, Meatloaf. Horen. Met Paradise by the Dashboard Light. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, sommige artiesten zijn ook echt absoluut niet uit te spreken. Even een korte story, kort verhaaltje over mezelf. Ik begon dus goede 3,5 jaar geleden net bij de radio. En een van de allereerste nummers die ik draaide was Enjoy the Silence. Nou, die weet je, die is natuurlijk van de Pechmode. Nee, dat is die Pechmode, uiteraard. Nou, ik zei dus de Pechmode en dat grapje dat vertelde ik aan aan vrienden, familie en aan een bekende radio-dj. En die zei op een gegeven moment, goh, toen zat je toch echt wel even in de pechmode. Ja, hartstikke leuk, hilarisch. Maar goed, dat was niet echt handig. Sommige artiesten zijn dan natuurlijk ook gewoon niet uit te spreken, niet te spellen. En dat maakt het niet altijd makkelijk om ook eens even te achterhalen wat je nou wil horen voor een dj. In dit geval is het wel zo'n heel bekend nummer dat ik weet wat jij bedoelde, Marco. En dat is natuurlijk dus deze. Ga achterover zitten. Geniet van Paradise by the Dashboard Light.

hun Bass Persuade. Ja, dit is ook weer zo'n titel die je natuurlijk niet uit kunt spreken. Muziek van Bruno Mars nu. Dit is On My Soul. Goedemiddag.

Het heeft best wel heel lang geduurd voordat ik dit nummer eigenlijk best wel heel goed vond. Waar ik vroeger eigenlijk altijd luisterde naar de melodie en eigenlijk nooit naar de songtekst. Dus dat in de loop van de jaren wel veranderd natuurlijk. Sinds dat ik bij de radio werk, luister ik ook wat meer naar de songtekst. En als je dat bij dit nummer doet, ja, dan vind je hem in één keer spontaan heel goed. Chanel Connor, dus Nothing Compares to You. Dit is Regio 8, zo vlak voor drieën, waar je zo meteen wordt bijgepraat met het laatste nieuws uit binnen- en buitenland. En wil je nou op de hoogte blijven van het nieuws uit jouw regio? Check dan onze website regio8.nl of de Regio 8 app. Die is groen, die is kleurrijk, die is vol nieuws en vol informatie. Check hem gauw in de App Store of in de Play Store, de Regio 8 app.

Blijf nog even hier. Doe nog even gezellig. En luister mee naar Regio 8, want we zijn er nog tot 4. Nou ja, we zijn er eigenlijk 24-7 met de lekkerste muziek uit je regio. Ik ben er tot 4 voor je met na het nieuws zometeen nog fijne muziek van onder andere Shaboozy, Phil Collins, Bluff en Typhoon. Wereld van Verschil komt er ook nog aan. Dus allemaal genoeg muziek om te blijven luisteren, toch? Zo is het. Je luistert naar Regio 8. Het is de leukste uit je regio waar je op de hoogte blijft van het laatste nieuws. Ook via de app trouwens. Of www.regio8.nl. Donna Summer nu.

0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Robijn 120 capsules voor maar 25 cent per wasbeurt. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: Ga met die bananen naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
0: Vul je voorraad wasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld Colorreus 100 wasbeurten voor maar 12 cent per was. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
2: Milner.
6: Sokken, boeken. Billy. Dat moet sneller.
7: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
8: In de Achterhoek regelen we het samen.
9: 60.000 huishoudens zijn al lid van Kruiswerk. We zijn dichtbij als je hulp thuis nodig hebt en altijd een luisterend oor. Voor je moeder, je buurvrouw en ook altijd voor jou.
10: Word ook lid voor €26,50 per kalenderjaar en kijk op kruiswerk.nl.
11: Kruiswerk, altijd iemand dichtbij.
12: Shit! Smartphone display waar een barst in zit? Belpunt Doetinchem. Professionele reparatie van alle gangbare smartphones. Topservice, een gratis leentoestel en vaak dezelfde dag alweer gemaakt. Belpunt Doetinchem. De telecomspecialist van de Achterhoek. Check belpunt.nl.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Vanmiddag heeft Extinction Rebellion opnieuw de A12 in Den Haag geblokkeerd. Rond 1:01 liepen demonstranten de oprit naar de Utrechtse baan op. De demonstratie was van tevoren niet aangekondigd. Iets na 1:30 gaf de gemeente Den Haag aan dat de blokkade beëindigd moest worden. Extinction Rebellion heeft al vele malen Nederlandse snelwegen geblokkeerd. De actiegroep wil dat er aandacht voor het klimaat komt en roept de regering op om met subsidiëring van fossiele brandstoffen te stoppen. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïense president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. Rond dit tijdstip gaat de Grote Prijs van Spanje van start. De race wordt verreden op de Matring, het gloednieuwe Formule 1-circuit in Madrid. De komende 10 jaar wordt de Grote Prijs hier verreden. Max Verstappen vertrekt vanaf de 3e plaats. De jonge Italiaan Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek... en Lando Norris op pole position. Norris greep de pole en zei daarover dat hij een van zijn beste ronden ooit gereden had. Verschillende topmannen van grote AI-bedrijven laten weten dat het verstandig is om de ontwikkeling van nieuwe AI-modellen af te remmen om op die manier de veiligheid te waarborgen. Het initiatief is afkomstig van de topman van het Amerikaanse Anthropic en hij krijgt steun van anderen zoals Elon Musk en Sam Altman. De ontwikkeling zou te snel gaan, waardoor AI-agents in minder dan 1 jaar tijd het internet zouden kunnen overnemen. Anthropic is voor internationale samenwerking bij het maken van AI-regelgeving en onafhankelijke controleurs. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
16: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
17: Heel goed. Kun je ook gewoon restaurant zeggen?
16: Rand? Nee.
17: Fair enough.
16: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
19: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Eén jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
20: Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
21: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
22: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
23: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5.000 in ruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
13: Sven Dimmendaal.
24: Dit is Regio 8, de leukste uit je regio, met zometeen muziek van Phil Collins onderweg. I cannot believe it's true. Nou, het is toch echt zo? En dat naar Shaboozy, a bar song.

Daarvoor hoorde je nog Shaboozy en een barsong. Zit jij graag aan de bar of niet? Laat het even weten. 06-47-47-0022. Ja, ik ben wel een type die eigenlijk aan de bar gaat zitten. Ja, ik ben geen man die aan de bar gaat staan. Dat vind ik zo. Ja, dan krijg ik op een gegeven moment last van mijn poten, weet je wel. Dus ik ga lekker aan de bar zitten. Ik bestel me een biertje of iets anders, een cola. Hè. Het kan van alles zijn. Het is ontzettend gezellig. Altijd, dat ten eerste. En ten tweede, ik hoef niet zo lang te staan tussen al die mensenmenigte. Dus ik ben echt een barzitter. Nou, laat even weten of jij een barzitter bent of een barstaander. Want ik word wel eens heel gek aangekeken dat ik de kruk pak en bij de bar ga zitten. Maar goed. Het heeft alleen maar voordelen in mijn ogen. Geen last van mijn voeten, van het staan. En ook geen last van mensen die om je heen aan het dansen zijn. En ook nog eens dicht bij de bar. Hoe mooi wil je het hebben? Toch? In mijn ogen in ieder geval dan. Dit is Regio 8, de zondagmiddag. Zometeen extra veel muziek voor je. Onder andere van... ja, wat zie ik allemaal voorbij komen? Wat heb ik voor je? The Real Thing bijvoorbeeld. Creedence Clearwater Revival. Hoor je ook nog voorbij komen? En uiteraard, jouw muziek draai ik ook graag. Dus wat wil jij horen? Laat het me weten. 06-47-47-0022. En app even of je een barstaander of een barzitter bent.

to me are everything. Als je dat maar even onthoudt, niet vergeten, want jij bent alles wat ik nodig heb. En ook jouw advies, die heb ik even nodig. Ja, waarvoor, dat vertel ik je zometeen binnen nu en een goede 8 minuten, 7 minuten. Het gaat over eten in ieder geval.

over Mono en After the Rain. Kump zonneschijn, maar dat snap je zelf natuurlijk ook wel, toch? Hey, goed dat jij erbij bent. Dit is Regio 8, de leukste uit je regio. En goed dat jij erbij bent, inderdaad. Want waarschijnlijk was ik ondertussen anders al lang in slaap gevallen. Met dit weer blijf je niet lang wakker, kan ik je vertellen. Bah, wat een druilerig weer is het ook. Maar goed dat jij erbij bent, want daardoor kan ik tenminste nog wat. En ik kan niet veel, kan ik je vertellen. Nee, dat is onzin natuurlijk. Ik kan genoeg, maar zonder jou is het natuurlijk geen fijne radioshow. Zonder jou zit ik hier in mijn eentje, praat ik tegen een dode mus. Ja, en dat is niet gezellig. Het is veel gezelliger als jij erbij bent. En dat is volop ook in de app van Regio 8, 06-4747-0022. Ik zie dus allemaal appjes van mensen die een vakantie hebben geboekt voor volgend jaar al. Hartstikke gezellig. Mij alvast jaloers maken. Heerlijk, genieten. Vakantie naar Italië. Want ik had het net over vakanties. Waar ga jij graag heen? Ik zie heel veel Italië voorbij komen. Ik zie ook heel veel Griekenland voorbij komen. Oostenrijk zie ik voorbij komen. Het zijn allemaal prachtige landen. Oostenrijk ben ik wel geweest. De andere twee wil ik nog een keer heen. Maar ja, goed. Wie weet wat dat in de toekomst brengt, toch? We leven nog lang genoeg, zullen we maar zeggen. Trouwens, over leven gesproken. Ik was afgelopen week de hele week alleen. Ja, eventjes helemaal geen gezeur aan de deur. Is best lekker, kan ik je vertellen. Af en toe eventjes op jezelf zijn, even terugtrekken, is genieten. Maar nou had ik me van de week wat. Ja, dat moet ik eigenlijk toch even met je delen. Ik was thuis en ik had die dag erna eigenlijk, de dag nadat het gebeurde, een best drukke dag. Dus ik dacht, weet je wat, ik maak alvast een maaltijd vooraf. Hoef ik dat alleen warm te maken, kan ik het zo opeten. Hartstikke handig. Nou, dat deed ik dus. En de volgende dag, ik heb het dus netjes in de diepvries gezet. En de volgende dag haal ik het uit de diepvries. Ja, en dat was niet handig. Dat had ik veel eerder moeten doen. Want het was gewoon nog steeds kats bevroren. Ik kon het gewoon niet eten. Ik heb het s'avonds in de magnetron gedaan. En de aardappels waren koud en de groenten waren warm. Niet echt ideaal. Heb jij daar nou tips voor? Behalve het eerder uit de koelkast halen, laat het even weten.

regio Arcerona en David Guetta, Red Drum. Lekkere muziek is dat op je zondagmiddag. Muziek waarmee jij lekker wakker wordt, waarmee jij vol energie deze toch wel druilerige zondagmiddag doorkomt, kan ik je vertellen. Zometeen muziek van Gavin DeGraw onderweg. Fire hoor je naar Lady Gaga en Shape of a Woman.

Dit is Regio 8 met Kevin DeGraw en Fire. En dat alles op deze prachtige zondagmiddag. Het is bijna 4 uur. Zometeen extra veel muziek voor je. Je luistert naar Regio 8 met onder andere Iggy Pop, Kate Pearson en Candy. Ook Ruben Hillen komt eraan met 20 Seconds. En Huey Lewis en The News met Hip to be Square. Het is hip om vierkant te zijn. Nou ja, goed. Niet iedereen hoeft zo afgetraind te zijn. Ben ik zelf ook niet. Dus gewoon lekker genieten van het leven. Dat is het belangrijkste wat ik je mee kan geven. Zometeen dus extra veel muziek. Geniet nog even van je zondagmiddag. En morgen start je je werkdag lekker op. Met Marcel Vermeer, Achterhoek wordt wakker. Hij is dan weer terug. En in de middag uiteraard de mannen van Get a Grip. Hoor je hier tussen 12 en 2. En Veerle. Veerle de Naartog sluit de werkdag met je af. En voor nu een fijne zondagavond. Dit is nog John Newman.

0: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
1: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
0: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
3: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
4: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
5: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
6: Fans van Lekker Gezond en Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Paprika mix, een hele kilo voor maar 1,95. Dus wat eten we vandaag? Paprika. En morgen paprika.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlaapming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlaapming Dagstein.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor 1 ster beter leven scharrelkip shawarma met stukjes paprika. 500 gram voor maar 4,99. En muslirepen 8-pack voor de probeerprijs voor maar 1,39.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of 1 onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Volgens Moskou kan het overleg tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten mogelijk volgende maand plaatsvinden. De VS is erop gebrand dat er nieuwe gesprekken komen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. Gisteren gaf de Oekraïnse president Zelensky al aan te hopen op gesprekken in het najaar. En hij zei ook bereid te zijn om de Russische president Poetin zelf te ontmoeten op de G20-top in Miami in december. Rusland heeft die suggestie van de hand gewezen. In Den Haag hebben inwoners van de wijken Kraaienstein en Houtwijk zelf een meldpunt geopend waar mensen agressiviteit en intimidatie kunnen melden. De buurt heeft al lange tijd last van straatraces, scheurende auto's, motoren, agressiviteit en intimiderend rijgedrag. De straatraces worden door de bewoners bij de gemeente en politie gemeld, maar dat heeft weinig effect, zeggen zij. De gemeente is van de situatie op de hoogte en naast meer handhaving zijn een flitspaal en verkeersdrempels ideeën om de overlast in de toekomst aan te pakken. De Wall Street Journal schrijft dat Canada de banden met de Europese Unie wil aanhalen en daarom een bijzondere vorm van EU-lidmaatschap heeft voorgesteld. Canada wil bijvoorbeeld weten of het geassocieerd lid kan worden en de EU zou daar niet afwijzend tegenover staan. Bekeken wordt bijvoorbeeld of het verkeer van diensten en goederen makkelijker kan worden. Premier Carney ziet graag dat Canadezen visumvrij in de EU kunnen werken en wonen. In Brussel is er door de Europese Commissie en de Canadese ambassade nog niet op het bericht gereageerd. Het weer. In het zuiden bewolking en hier en daar regen. In het midden en noorden wolken, wat zon en af en toe een buitje. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Ga met die banaan naar Jumbo. Want daar krijg je een hele tros bananen voor maar 99 cent. En we hebben nog veel meer vers producten in prijs verlaagd. Heel veel gezonde producten voor gezonde prijsjes. Dat is de ja van Jumbo.
13: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
14: Een andere auto of onderhoud nodig? Veilig op vakantie met je camper of caravan? Bij autobedrijf Geert Stevering in Ulft ben je dan aan een vertrouwd adres. Al sinds 2003 de specialist in verkoop, onderhoud en reparatie. Kies uit zo'n 50 occasions of informeer naar een nieuwe auto. Topservice, vakmanschap en scherpe prijzen. Autobedrijf geertstevering.nl. Altijd kwalitatief onderweg.
15: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
16: Oh. Goedemorgen allemaal.
17: Altijd een energiek begin van je dag met Kroe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroe.nl.
18: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
19: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
18: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Conferenceperen, een schaal van 1 kilo voor maar 99 cent. Lidl, je verdient.

0: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan dat gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
1: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
2: Goed nieuws! De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. Je grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
4: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
6: Kijk, daar is hij. Een knaller van een aanbieding met Chocomel en Fristi. Nu bij Kruidvat 15 pakjes Chocomel of Fristi voor €5,49. Dus snel naar de winkel, want je weet niet wat je mist.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Nog 309.000.
10: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
11: 7 sturen.
10: Alcantara bekleding.
12: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
9: Kijk eens, gevonden.
12: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Regio 8. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond 1 uur of 1 onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en de groep moest de blokkade beëindigen. Na 1 uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft hij het Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. De ABBA-ster speelde Mamma Mia op een piano bij het hoofdkwartier van de Sociaaldemocraten in Stockholm. De politieke strijd in Zweden gaat tussen het huidige rechtse blok en de linkse oppositie. Er kan tot vanavond 8 uur gestemd worden. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Door droneaanvallen afgelopen vrijdag moest de Oost-West-pijpleiding stilgelegd worden. Er gaat nu geen olie richting de havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Daar wordt de olie normaal gesproken verder geëxporteerd. Volgens persbureau Reuters is er nog voor 5 tot 7 dagen aan export voorradig. Als de pijpleiding niet binnen een paar dagen hersteld kan worden, zullen de brandstofprijzen nog verder stijgen. Het weer in het noorden en midden overwegend droog, in het zuiden mogelijk wat regen. In de nacht kan lokaal mist ontstaan, het wordt 7 tot 14 graden. Morgen in het zuiden en zuidwesten een grijze start met wat regen, elders droog met soms wat zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: designermerken gaan shoppen.
1: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
0: Maar die prachtige kleding dan?
1: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
8: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Niet naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.
10: Hé, mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
11: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op 1 plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
9: Fans van voordeel.
8: Aldi.

0: Regio 8 Headlines.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev in Oekraïne en de Poolse hoofdstad Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond een uur of één onaangekondigde oprit naar de Utrechtse baan op. Een van de ABBA-leden, de 79-jarige Benny Andersson, heeft de hit Mamma Mia ingezet om de Zweedse oppositieleider Magdalena Andersson bij de parlementsverkiezingen te steunen. Door het uitvallen van een belangrijke pijpleiding in Saudi-Arabië kan het wereldwijde olieaanbod 4% afnemen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
2: Vandaag is de dag bewolkt en regenachtig begonnen. Een groot deel van de ochtend en ook van de middag een deel was het wat regenachtig. De regen die trok geleidelijk aan naar het oosten weg. En daarachter waren ook opklaringen. De meeste neerslag viel ten zuiden van onze omgeving. Vooral Brabant, het zuidelijk deel van Brabant. Dat is tussen de 30 en de 40 mm gevallen afgelopen dag. In onze omgeving hadden we een millimeter of 6 tot 8. Daar zaten de meeste neerslaghoeveelheden tussen. En verder temperatuur. Het was best wel aangenaam, mede omdat er ook niet zo heel veel wind was. Kwam het kwik uit op 21 graden. Maar vanavond en ook komende nacht dan hebben we nog te maken met wolkenvelden en opklaringen. En dan koelt het af naar een graad of 14. Er kan een enkel lokaal buitje vallen. Morgen vroeg, en dan begint de dag ook met een enkele bui. Later is het allemaal weer wat droger. En de rest van de dag zal er ook meest droog blijven, met temperaturen die dan oplopen naar 23 tot 24 graden. In de avond en de nacht na de dinsdag, dan koelt het af naar een graad of 12. En dinsdag dan hebben we te maken met in eerste instantie flink wat zon. Later ook wel wat bewolking. En vooral in de middag neemt de bewolking geleidelijk aan toe. Eind van de middag, begin van de avond, gaan er dan wat buien vallen. Voor die tijd loopt de temperatuur nog op naar 25 graden. Dinsdagavond dus wat buien met kans op onweer erbij. In de nacht naar de woensdag valt ook nog wat neerslag. En woensdag wordt ook een dag met zo nu en dan wat buien. Tussendoor af en toe wat zon. Maar we zitten toch in de koelere lucht met een graad of 20. Donderdag daarentegen lijkt weer een drogere dag te gaan worden, met een graad of 19 tot 20. En vrijdag en zaterdag valt er weer een enkele bui. En dan wordt het ook een graad of 20. Dat betreft, de komende tijd hebben we een paar nattere dagen, maar geleidelijk aan wordt het wel droger eind volgende week. En dat zal zaterdag, zondag zijn. Dan hebben we toch meest droog weer. En vanaf zondag ook een aantal dagen met droog weer en temperaturen die geleidelijk aan iets hoger uitkomen.

0: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Ton Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
3: Zeg het!
2: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi, fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nina Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 6 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op regio 8. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madryn. Bij Russische aanvallen op Oekraïne in de buurt van de grens met Polen is een trein geraakt die tussen Kiev en Warschau rijdt. Een drone sloeg in op de locomotief, maar niemand raakte gewond. In de trein zaten onder andere veiligheidsadviseurs van Europese regeringen, diplomaten, Duitse parlementsleden en de voormalige Britse premier Boris Johnson. In de buurt van de spoorlijn werd ook een tankstation geraakt. Volgens de Kiev Independent brak daar brand uit. In Den Haag is de A12 weer vrijgegeven na een blokkade van Extinction Rebellion. Zo'n 30 leden van de klimaatactiegroep wandelden rond 1 uur of 1 onaangekondigd de oprit naar de Utrechtse baan op. De gemeente greep snel in en na een uur begon de politie mensen op te pakken. Eerst 6 personen die met het blokkeren van de snelweg begonnen waren. De rest van de groep, waaronder een demonstrant in een rolstoel, werd in een bus gezet. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op regio 8.

zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schlautming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schlautming Dagstein.

0: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
0: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
2: Milner.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Milner kaasplakken, 2 pakken, 3,99. En Lipton Iced Tea, een fles van 1,5 liter, 1 plus 2 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
5: Nog 309.000.
6: Oké. Okay. Elektrisch en garantie? 7 stuur. Alcantara bekleding.
7: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
5: Kijk eens, gevonden.
7: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Goed nieuws. De nieuwe iPhone 18 Pro is binnenkort verkrijgbaar bij KPN. De grootste upgrade ooit. Met het ultieme Pro-camera-systeem voor nog betere foto's en video's. Pre-order nu de iPhone 18 Pro en krijg tot €700 inruilvoordeel bij een KPN Unlimited abonnement. Ontdek het op kpn.com/iPhone.

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers een absorberende kern met FSC-keurmerk. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu, tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nu bij New York Pizza, de Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog dit weekend de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. Partijleider Jesse Klaver van Pro wil met de coalitie praten over een begrotingsakkoord, maar zal geen millimeter meebewegen als het gaat over de bezuinigingen op sociale zekerheid. Dat heeft hij tijdens een bijeenkomst in het Spoorwegmuseum in Utrecht gezegd voor zo'n 300 aanhangers. Hij beschuldigt de minderheidscoalitie onder andere van doormodderen en een fundamenteel oneerlijk beleid. Klaver laat de deur echter op een kier en is bereid compromissen te sluiten en verwijst onder andere naar de steun van Pro voor de stikstofplannen. Bij de Grand Prix van Spanje is Max Verstappen als tweede gefinished. Kimi Antonelli werd eerste en Lando Norris eindigde als derde in Madrid. Antonelli gaat aan de leiding in het klassement en zet met de winst een stap richting de wereldtitel. Verstappen evenaarde met zijn tweede plaats zijn beste resultaat van dit seizoen. Ook in Hongarije en Oostenrijk finishte hij als tweede. Het was voor het eerst in 45 jaar dat er in Madrid weer een Formule 1 race plaatsvond, op het nieuwe circuit Madrid. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op regio.

0: La, boeken. Billy! Dat moet sneller.
1: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
4: Er is een plek op deze wereld waar de magie van kerst betoverender is dan waar dan ook. Disneyland Parijs.
5: Vier Disney betoverende kerst van 7 november tot en met 6 januari. Nu ook in de nieuwe themawereld World of Frozen. Profiteer van onze beste prijzen en flexibele voorwaarden. Kijk op DisneylandParijs.com.
6: Ben je ook nieuwsgierig? SecondLove.nl.
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.

Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Mind Chef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment de reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1.299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
4: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 Nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. Tijdens een bezoek aan Ierland heeft de Amerikaanse president Trump gezegd dat hij wil dat Oekraïne ophoudt met het aanvallen van raffinaderijen in Rusland die diesel maken. Trump is van mening dat er zo'n tekort aan diesel ontstaat. En dat komt niet door de situatie in het Midden-Oosten, maar wat er gaande is tussen Rusland en Oekraïne, zo zegt hij. De laatste tijd heeft Oekraïne met grote regelmaat Russische raffinaderijen aangevallen. Ook Moskou heeft de bombardementen geïntensiveerd. Canada wil de banden met de Europese Unie versterken en premier Carney heeft gevraagd of zijn land geassocieerd lid kan worden. Volgens de Wall Street Journal staat de EU daarvoor open. Er wordt gekeken naar manieren om nauwer samen te werken op het gebied van onder andere defensie en energie. Ook moeten manieren voor het verkeer van goederen en diensten makkelijker worden. Daarnaast hoopt Carney dat Canadezen zonder visum in de Europese Unie kunnen wonen en werken. De Europese Commissie heeft nog niet gereageerd op de berichten. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïne-shakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
9: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
10: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
9: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
6: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
8: Lekker bezig.
11: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma S2U Allure Buitenlak zijn deuren en kozijnen weer voor jaren klaar.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Slaapwinkel Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Slaapwinkel Dagstein.
2: Ben je ook nieuwsgierig?

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Botten en spieren ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Hé? Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
5: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
6: Smint.
7: Valt je iets op aan mij?
6: Nieuwe jas?
7: Nee.
6: Nieuwe schoenen?
7: Nee.
6: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
8: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.
9: Boost yourself.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. Iran overlegt met de Golfstaten over de straat van Hormuz, maar dat maakt de Amerikaanse president Trump niks uit. Het kan me niet schelen, het is hun zaak, zei hij tegen journalisten tijdens zijn bezoek aan Ierland. Iran blokkeert de zeestraat sinds de oorlog eind februari begon en er worden regelmatig schepen aangevallen. Aan de andere kant blokkeert Amerika de straat van Hormuz voor schepen die van of naar havens in Iran gaan. Door de blokkade wordt er bijna geen olie en aardgas meer via deze route vervoerd. In Eindhoven is in een huis aan de Oude Stadsgracht iemand gevonden die overleden is. Het slachtoffer had een steekwond. Lokale media melden dat het om een vrouw gaat en een man zou meegenomen zijn uit de woning, maar is niet aangehouden. Wat de relatie tussen de twee was, wordt onderzocht. Uit sectie op het lichaam moet blijken of de steekwond fataal was. De politie houdt alle scenario's open. En dan nog het weer. In het zuiden is het bewolkt met af en toe regen. In het midden en noorden is het helder en daar kan later mist ontstaan. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan. Er staat weinig wind en de temperatuur daalt dan naar 7 graden in het noorden en 15 in het zuiden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: En wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
1: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Toon Groffel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
2: Zeg het!
1: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week Dreft afwasmiddel 350 milliliter voor maar 99 cent. Of onze Pairs sneakersokken 3 paar voor maar 1,39. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
4: Nog 309.000.
5: Oké. Okay. Elektrisch en garantie. 7 stoelen. Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens. Gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi, fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
11: Fans van Voordeel.

0: prijsvraagtrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 oktober kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Hey, wat heb jij een leuk pak aan. Ben je in Italië lekker designermerken gaan shoppen?
2: Dank je, nee. In Italië heb ik alleen maar op het strand gelegen.
1: Maar die prachtige kleding dan?
2: Mijn favoriete designermerken. Die koop ik natuurlijk in Designer Outlet Roermond. Met tot 70% korting.
3: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
5: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
5: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
6: Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak en jezelf die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Wees lekker jezelf. Bij Centerparks. Volg je natuur. Centerparks.
7: Fans van lekker veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi, fans van lekker veel voordeel. Opgelet. Nu naar Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Is regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op regio 8. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. De Poolse premier Tusk spreekt van een escalatie van Russische kant nadat meerdere drones werden afgevuurd vlakbij de grens van Polen met Oekraïne. Op 2 kilometer van die grens is een passagierstrein aangevallen en een tankstation werd geraakt. Daar brak brand uit. De grensovergang zelf werd niet geraakt. Volgens de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken is dit de terreur van Poetin die direct aan de deuren van de Europese Unie en de NAVO klopt. Moskou zegt dat doelen zijn aangevallen die gebruikt worden om militaire goederen te transporteren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op regio 8.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? zonder die club van je vrienden maakt. Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: 18 plus, speel bewust.
15: Ja.
16: Echt serieus?
15: 7, 7, 7, 7.
16: Oh, wat een geld.
15: 5000, potverdikke me.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
17: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
14: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Smint.
1: Valt je iets op aan mij?
18: Nieuwe jas?
1: Nee.
18: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
18: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
19: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor. Smint.

0: Jongens, eten!
1: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
2: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
3: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Met nu de Giga Delta Deals. Check jouw gigadeal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom deze week alle Iglo viskraam, Fish Cuisine, Fish and Fun en groente-idee 1 plus 1 gratis. En alle Jan ook 1 plus 1 gratis. En je kunt sparen voor gratis beter bikken knuffels. We doen met je mee. Plus. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl. Betaalt u ook te veel voor energie? Met goede isolatie bespaart u direct op uw energierekening en verhoogt u het comfort in huis. Bovendien is er momenteel veel subsidie beschikbaar, waardoor het u in sommige gevallen zelfs niets kost. En het aanvragen daarvan is makkelijker dan u denkt. Isocom helpt u graag. Van glas tot gevel, vloer en dakisolatie. Gewoon een betrouwbaar bedrijf uit de regio. Kijk op isocom.nl of bel 0314 70 01 25. Isocom zorgt voor behagelijkheid.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Regio 8. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. De politie van Rotterdam heeft na onderzoek van RTL Nieuws een 45-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht betrokken te zijn bij het ronselen van een huurmoordenaar via het dark web. De moord is nooit gepleegd omdat de mensen achter de site op het verborgen deel van het internet oplichters waren. Er is $1400 in bitcoins betaald voor de poging tot huurmoord op een Rotterdamse ondernemer. De vrouw, zonder vaste wonen verblijfplaats, wordt morgen voorgeleid. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
8: Sokken, Billy! Dat moet sneller.
9: Opruimfanaten opgelet. Kom 19 september naar IKEA, ruim zo snel mogelijk onze rommelkamer op en maak kans op €1500 winkeltegoed. IKEA.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
12: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
13: Hé?
0: Mijn salaris is nog maar net binnen en de helft is nu alweer weg. Zorgverzekering, energie, telefoon. Hoeveel geld gaat er nou eigenlijk naartoe? Moet ik toch eens een keertje uitzoeken.
3: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk en bespaar op al je vaste lasten. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.

je dat Regio 8 ook prima te beluisteren is op DAB+. Stem af op kanaal 5A Achterhoek. Regio 8.

0: op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Vul je voorraad persoonlijke verzorging makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals bijvoorbeeld L'Oréal Paris Glycolic Gloss Shampoo voor maar €6,30. Scoor alle avonddeals bij Bol.
2: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 2 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jaar abonnement.

0: Avil Deals bij Bol.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
3: Fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nina Aldi, want deze week nergens goedkoper. Milsani houdbare halfvolle melk. En het glas is altijd half vol, want 1 liter van deze melk kost maar 68 cent.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi, fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet. Nina Aldi voor een hele bloemkool. Heel voordelig, voor maar 99 cent. En wat dacht je van 1 ster beter leven Yorkham? 200 gram voor maar 1,99.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrum-linkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrum-linkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
2: Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Regio 8. In Oostenrijk is een 39-jarige vrouw overleden. Ze werd in juni zwaar gewond en bewusteloos in haar huis gevonden. Justitie verdenkt haar 51-jarige echtgenoot ervan haar seksueel te hebben misbruikt en mishandeld. Ze werd door haar dochter op bed gevonden en kon niet meer gered worden. Later bleek ze ernstig inwendig letsel te hebben. Haar man zou haar langere tijd gedrogeerd hebben en ook door anderen hebben laten misbruiken. Er is nog een 51-jarige man opgepakt. In Indonesië is op de Javazee een veerboot gekapseisd. Daarbij zijn zeker 6 doden gevallen. Aan boord waren 243 mensen. Voor zover bekend zijn er tot nu toe 108 uit de zee gered. Met helikopters en schepen wordt naar opvarenden gezocht. De veerboot was onderweg vanuit Surabaya op Java naar het eiland Borneo. Onderweg kreeg het onverwachts te maken met slecht weer en golven van zo'n 3 meter hoog. Uit de exitpoll blijkt dat de centrumlinkse oppositie in Zweden op weg lijkt naar een meerderheid na de parlementsverkiezingen vandaag. Met 28,4% van de stemmen lijkt de Sociaal-Democratische Partij de grootste te worden. De tweede partij lijkt de centrumrechtse partij van premier Kristersson te zijn met 18,1% van de stemmen. Het totale centrumlinkse blok komt volgens de exitpoll uit op 51,3% van de stemmen. De stembussen in Zweden sloten om 8 uur vanavond. Uit een rapport over trekvogels blijkt dat 1 op de 9 soorten met uitsterven bedreigd wordt. Onderzoekers waarschuwen dat trekvogels sterke graadmeters zijn voor de gezondheid van het milieu vanwege de lange afstanden die ze afleggen. Als het zwaar wordt op hun routes, betekent dat dat er wereldwijd iets mis is. Vogelbescherming Nederland is geschrokken van de cijfers en is een van de 125 organisaties die in Nairobi samenkomen om internationale afspraken te maken om het tij te keren. En dan nog het weer. Vannacht kan er overal dichte mist ontstaan en de temperatuur daalt naar 7 tot 15 graden. In de ochtend is het nog mistig. 'S Middags is het overwegend bewolkt met af en toe de zon en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het een graad of 22. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.